0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

dag. Voor het biertje de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
2: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
3: Jezus is overwinnaar.
4: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
1: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignoles brak brand uit. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laaide het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA had vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt en raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28... en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: We gaan ons eens even goed inspannen vanochtend op dit vroege tijdstip. Die opdracht die krijgen we in Efeze 4, vers 3 tot en met 6. Zometeen gaan we dieper in op wat die opdracht nou eigenlijk is. Dat horen we van Willemijn Bijl van het Leger des Heils. Eerst in Romeinen 13, vers 1, de dagtekst van vandaag. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld.

0: Marcel en Lydia Tsiemer, uw genade is mij genoeg. Span u in. Een opdracht die misschien een beetje gek uit de hoek komt zo in deze vakantie, waar het vooral belangrijk is dat we rust nemen. Toch is het de tekst die we vinden in Efeze 4, vers 3 tot en met 6, die daar ons toe oproept. Maar toch, om een beetje in die vakantiestemming te blijven, beginnen we daar wel in de overdenking van Willemijn Bel van het Leger des Heils.
1: Ik neem je even mee op vakantie. Het is voorjaar, een zonnige dag en het is aangenaam buiten. We bezoeken de omgeving van West-Turkije. Vanuit de Bijbel kennen we deze streek als Klein-Azië. In dit gebied vinden we indrukwekkende overblijfselen van wat eens een bruisende havenstad was, Efeze. Terwijl je door de stad loopt en de verhalen hoort, verbaas je je hoe belangrijk deze stad was. Efeze was een havenstad waar veel handel werd gedreven. Er werd geld verdiend. Door de handel kende Efeze een diversiteit aan mensen en culturen. Al lopend door de stad ontdek je dat ook in Efeze geld niet altijd eerlijk werd verdeeld. Het grootste deel van de inwoners had uitdagingen om rond te komen, terwijl er een kleine, zeer rijke bovenlaag was. Daarmee is een stad als Efeze niet heel anders dan nu. Om ons heen is er diversiteit. Kijk eens rond, in je eigen wijk of buurt. Mensen met eigen gewoonten, geloof, taal, die samen met jou in jouw eigen buurt wonen. Zoveel mensen, zoveel meningen. Als ik naar mijn eigen straat kijk, zie ik die diversiteit ook. Mensen van verschillende afkomst, talen, culturen en geloofsovertuigingen. De waarheid is ook, we leven ons eigen leven achter onze eigen voordeur. Sommige buren zijn net als ik vroeg op om op tijd te starten op werk. Als we aan het eind van de dag thuiskomen, is dat vaak maar voor even. Na de maaltijd, naar de sportschool, een vergadering of wat dan ook. Hoe goed ken ik de mensen in mijn straat? Weet ik wat hen beweegt of motiveert? Een spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind. Verschillen tussen mensen onderling kunnen een bron zijn van inspiratie, contact en verbinding. Maar ook een risico op verdeeldheid. Paulus was een reiziger. Vol vuur voor het geloof trok hij door verschillende landen en kwam met veel mensen in aanraking. Wellicht dat hij zich daardoor ook bewust was van de noodzaak van eenheid. In de tekst van vandaag gebruikt hij maar liefst 7 keer het woordje één, om het belang van eenheid te benadrukken. Paulus begint zijn appel voor eenheid met een oproep. Span je in. Dat vraagt om een actieve houding. Het vraagt om bewustzijn en alertheid. Gelijk dwalen mijn gedachten af naar een andere brief die in de Bijbel staat. Een tekst uit Hebreeën, waarin we als gelovigen worden aangemoedigd om vastberaden de wedloop te lopen die voor ons ligt. Die oproep tot inspanning heeft geen individualistisch karakter. Het gaat om een samenbindende kracht. Een gezamenlijke basis is nodig. Die basis, zegt Paulus, is vrede, die de Heilige Geest, die God zelf, aan ons geeft. Die vrede begint bij God en hoeven wij niet zelf te maken, maar mogen we bewaren. Vrede maken is niet iets waar wij als mensen goed in zijn. Kijk maar naar het nieuws. Het lijkt soms makkelijker om een oorlog te beginnen dan met elkaar in gesprek te komen. De vrede die God aan ons geeft, komt van Hem. Hij heeft die vrede bewerkstelligd en roept ons op om in Zijn naam die vrede te bewaren. Voor het bewaren van die vrede worden wij als mens ingeschakeld. Het doet me denken aan een tekst uit Prediker. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. God legt in de schepping een basis voor verbinding, horizontaal en verticaal, tussen mensen onderling en tussen God en mensen. Die verbinding begint bij God zelf, zijn verlangen naar de schepping, naar zijn interactie met ons als mensen en de interactie tussen mensen onderling. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken.

0: Hillsong Worship, Brooke Littlewood, Jordan, What a Beautiful Name in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Willemijn Bijl van het Leger des Heils. Waar we het hebben over de tekst uit Efeze 4, vers 3 tot en met 6, waar we worden opgeroepen om ons in te spannen.
1: Door vrede kan eenheid ontstaan, te midden van veelkleurigheid. In zijn rondgang op aarde verzamelde Jezus volgelingen om zich heen. Mannen en vrouwen van verschillende afkomst, waarvan sommigen niet een al te beste positie in de gemeenschap hadden. In de Bijbel vind je meerdere verhalen waarbij Jezus in contact komt met mensen die door anderen als minder worden beschouwd. Hij spreekt hen aan, neemt de tijd en eet met hen of gaat in op een uitnodiging om bij hen te komen. Voor mij wordt daarin duidelijk hoe radicaal Jezus' boodschap was. Een boodschap van radicale waardigheid. Het verlangen van God naar verbinding met zijn schepping, met zijn mensen. Ongeacht rang, afkomst, status, mening of overtuiging. Onvoorwaardelijk de verbinding makend vanuit liefde. Dit voorbeeld gaf Jezus ook aan de discipelen. Tijdens het Pesachfeest en de kruisiging die zou volgen, zit hij met hen aan, eet en deelt met hen. Met elkaar eten kende in de oudheid een diepere laag van betekenis. Samen eten met iemand betekende dat je die persoon als je gelijke beschouwde. Als ik daarover nadenk, besef ik me hoe ontregelend het geweest moet zijn. Jezus die at met mensen met wie je liever niet geassocieerd wilde worden. Dat maakt van samen eten een actieve daad, het bieden van waardigheid aan een ander. Door samen te eten en daarmee een ander als je gelijke te beschouwen. Ook als die ander er ideeën of leefstijlen op nahoudt die jij zelf niet deelt. Of een achtergrond heeft die ver afstaat van jouw eigen achtergrond. En dan met elkaar aan tafel zitten, eten, delen en laten zien dat ondanks alle verschillen we elkaar zien als elkaars gelijken. Jezus geeft die opdracht ook mee aan de discipelen als ze samen de Pesachmaaltijd eten. Hij roept hen, en daarmee ook ons op, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Vanuit het beeld van de Pesachmaaltijd denk ik aan het avondmaal dat in kerken wordt gevierd. Een krachtig ritueel als moment om met elkaar te delen in geloof. Maar zou het ook een gewone maaltijd kunnen zijn, waar je met elkaar, ondanks je verschillen, samen kunt aanschuiven en delen. In het besef dat Jezus de tafelheer is die ons uitnodigt. Een uitnodiging die uitgaat naar iedereen, ondanks je achtergrond of wat dan ook. Een uitnodiging die zegt dat de gastheer aan zijn tafel uitnodigt en wij ons dus niet druk hoeven maken welke selectiecriteria van toepassing zouden moeten zijn. Jezus als tafelheer die ons uitnodigt, waarbij ook onze tafel thuis zijn tafel mag zijn. En niet alleen onze tafel thuis, maar ook bijvoorbeeld een tafel in het buurthuis of de tafel bij de barbecue tijdens Burendag of zelfs een bekersoep of een stuk brood dat je uitdeelt aan iemand op straat. Misschien is dat het beste medicijn tegen de verdeeldheid die we om ons heen ervaren. God is één. Hij brengt ons bij elkaar en nodigt ons aan zijn tafel. Om samen te zijn, elkaars gelijken te zijn en samen te delen, te leren en te groeien. Dan denk ik aan woorden uit een oude vertaling van Psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Samen zijn en delen aan zijn tafel om als elkaars gelijken te ervaren hoe goed God is. Als je later vandaag aan tafel aanschuift, thuis of bij anderen, wens ik je toe dat Jezus zelf aan jouw tafel je gastheer zal zijn. Zodat je als elkaars gelijken, ondanks alle denkbare verschillen, in zijn naam samen één kan zijn.
2: Het allergrootste geschenk

Prachtig lied van Christian Verwoerd. Je hoorde het allergrootste geschenk. Daarvoor de overdenking van Willemijn Bel over Efeze 4, vers 3 tot en met 6. Zometeen de nieuwe morgen naar For King and Country.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Garage Ploeg en Surijsterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59.
10: Een hele goede morgen. Het is 6:03. Zometeen een nieuwe uitzending van De Nieuwe Morgen. Ja, met welk lied zullen we zometeen de dag gaan starten? Nou, als jij een goed idee hebt voor een mooi lied, laat het gerust even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. En zometeen ook psalmen van u.
11: Zing!
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: De Nieuwe Morgen.
16: Met Lucas Kramer.
6: Het christelijke radiostation.

vind het een heel mooi contrast, hoor. De eeuwenoude psalmen die adviseren om een nieuw lied te zingen. Een nieuw gezang voor de Heer te zingen. Je hoort de psalmen voor nu. En die combineert die twee. Ja, en de oude teksten en nieuwe melodieën. Psalm 96. Zing een nieuw lied voor de Heer. Ja, op deze donderdag 30 juli 2026. Van harte welkom bij de Nieuwe Morgen hier bij GrootNieuws Radio. Ja, een nieuwe dag is gestart. Goedemorgen, welkom. Ja, rits die tent maar open. Gooi de ramen van je huis open. Het is nu relatief koel en zet het koffiezetapparaat maar aan. Want we gaan er weer tegenaan. We gaan inderdaad weer tegenaan. En de dag die gaan we samen hier opstarten bij GrootNieuws Radio. Ja, en ik verbaas me elke ochtend weer deze week. Ja, hoeveel mensen er al zo vroeg wakker zijn. Ja, mensen die honden uitlaten. Katten die al wakker zijn, op zoek zijn naar een prooi. Mensen die al heel vroeg naar hun werk mogen. Maar waarom ben jij nou eigenlijk al zo vroeg wakker? Is het voor jou vast de prik? Of is er misschien een speciale reden waarom je nu al wakker bent? Nou, laat het weten en check even in voor de lijst met wakkere mensen via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Nou, deze ochtend horen we de Bijbelquiz. Die gaan we weer spelen. We horen de overdenkingen van Els van Dijk. En ook pakken we natuurlijk het nieuws erbij dat opvalt in de christelijke media. En natuurlijk veel muziek. En laten we starten met een plaat die Martijn heeft aangevraagd. Hij checkt deze ochtend al in vanuit Polen. Hij is in Wilinka, dat is vlakbij Krakau. En hij is onderweg richting Oekraïne voor een herstelreis voor Hope for Ukraine, is de organisatie. En hij wil graag een lied aanvragen voor zijn moeder. Die ligt op dit moment in het ziekenhuis met hartproblemen. Nou, we wensen zijn moeder van harte beterschap natuurlijk. Ja, en deze plaat, daar gaan we de dag mee starten. Aangevraagd dus door Martijn. En er wordt dus meegeluisterd vanuit Polen. Hoe fijn is dat? 10.000 redenen. Dit is de Opwekking Band.

En de dag begint met een lied voor God. Loof de Heer, o mijn ziel, en prijs zijn heilige naam. Het zijn woorden uit Psalm 103. Uitgevoerd door de Opwekking Band. En je hoorde dus 10.000 redenen. Het is 6:15 op deze donderdagochtend. Ja, de lijst met wakkere mensen die vult zich al lekker hoor. Lekker bezig. Nou, je kan je daarbij aansluiten door me ook even een appje te sturen via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En mocht je vandaag, ja, het kan gebeuren natuurlijk, voor de eerste keer luisteren naar Grootnieuws Radio, check even ons nummer op grootnieuwsradio.nl/what.

0: ontbijt aan het maken is in haar bed and breakfast voor een gast die zometeen weer verder gaat wandelen op het Pieterpad. Nou, goed idee om op deze warme dagen lekker vroeg te gaan vertrekken. Dan hoef je niet op het heet van de dag nog te gaan wandelen. Ja, en Martijn zegt, ja, het is oogstseizoen op dit moment, dus er is werk zat. En ik mag veel grondstoffen rijden naar fabrieken, ja, waar geen boten mee kunnen komen. Dus nu onderweg naar Gelsenkirchen om moutskiemmeel te gaan laden. En met koffie en Gronings Radio op de speakers is het helemaal dikke prima. Nou, dat klinkt heel erg goed. Nou, iedereen lekker onderweg, radio aan, koffie inderdaad erbij. Dan heb je een goede start van de dag.
1: Dagtekst.
0: Ja, dan ontbreekt er nog één ding en dat is een woord uit de Bijbel. Nou, dan hebben we de dagtekst van vandaag. Komt uit Romeinen 13. En daar staat het volgende. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Nou, een hele praktische tekst ook vandaag. De dagtekst van vandaag komt uit Romeinen 13, vers 1. Ja, meld je voor het lijst met wakkere mensen. Dat kan nog steeds, hè? Zometeen horen we Joke Buijs samen met dat fantastische koor G-Roots. Naar de Belonging Co. in Carrie Job. Dit is Hosanna.

Mocht er iets van een ochtendhumeur zijn deze ochtend, dan is die als sneeuw voor de zon verdwenen met Joke Buijs en dat heerlijke koor G-Roots. Je hoorde in alles bij Groot Nieuws Radio. Ja, de lijst met wakkere mensen die gaan we nog even afmaken. Arjan, die gaan we erop zetten, is net vertrokken en onderweg naar Dordrecht om daar te gaan lossen. En dan nog door richting Leiden. Een gezegende uitzending en iedereen een hele fijne dag toegewenst. Ja, Frank start de dag vandaag ook extra vroeg op in verband met de warmte. Ja, Mark die heeft de werkdag er eigenlijk al op zitten. Is op weg naar huis na zijn nachtdienst. Hij werkt in de beveiliging. Nou, wel te rusten voor zometeen, Mark. En Wanda is net wakker geworden. Gaat lekker koffie zetten en ook knuffelen met de kat. En die heet Garfield. Nou, geef hem een dikke knuffel. Nico gaat de koeien voeren. Die mogen ook geknuffeld worden. Ja, en Trudy die gaat zometeen werken bij een dagbesteding voor ouderen met een beperking. Ze vertelt erover dat het mooi en dankbaar werk is. Ja, en ook mooi, ze bidt voor Martijn. Ja, die vroeg net de platen aan van de opwekkingband, 10.000 redenen. Hij zit nu in Polen en zijn moeder ligt in het ziekenhuis. Nou, Trudy laat even aan jou weten, Martijn, dat ze voor jou en ook voor de moeder bidt. Nou, heel veel sterkte erbij. Nou, zometeen is het tijd voor het nieuws van 6:30. De groot nieuwsupdate komt er ook aan, maar eerst een doxologie. Ja, dat is zo'n heerlijke ingewikkelde liturgische term, om het zo maar even te noemen. Ik heb het even opgezocht wat dat precies inhoudt. Het is een korte lofprijzing ter ere van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, zo simpel is dat. Heel mooi. Dit is de doxologie gezongen door Mark Schultz.

0: De doxologie, ja, die ken ik eigenlijk vanuit het klooster. En ja, dan wordt er heel vaak in een dienst gezegd van ja, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan wordt er ook een kleine buiging gemaakt. Vind ik wel heel erg mooi. Nou, dit lied heet ook, dus ook Doxology, gezongen door Mark Schulz. Maakt het 6:53. En hier is Mario Kwijtaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Door de droogte heeft de scheepvaart al met een paar beperkingen te maken. En vandaag wordt volgens het AD gekeken of er nog meer nodig is. In Den Haag wordt erover gesproken omdat het waterpeil per dag lager wordt. In Emmen hebben de hulpdiensten het lichaam van een drenkeling uit het water gehaald. Er was een melding dat er een ongeluk was gebeurd in een recreatieplas. Na uren zoeken werd het overleden slachtoffer gevonden. En studenten die buiten de Randstad een kamer zoeken, moeten daar steeds meer voor betalen. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen, blijkt het onderzoek.
2: Groot nieuws update.
0: En oppositiepartij Pro doet een nieuwe poging om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De partij komt nog dit jaar met een wetsvoorstel om abortus uit de sfeer te halen van een potentieel misdrijf. Nou, veel vrouwen durven niet te vragen om een abortus omdat er veel schaamte is. Ook in 2023 deed de partij een poging om abortus uit het strafrecht te halen. De behandeling van die wet werd toen niet doorgezet. En Christenen voor Israël moeten verkoop staken van flessen wijn en parfum. Vanaf eind september geldt er namelijk een verbod op goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Dat meldt Omroep Gelderland. Al jarenlang importeert Christenen voor Israël producten uit Israël om zo het volk tot zegen te kunnen zijn. Ze zijn niet blij met het verbod. Volgens een woordvoerder zijn er meer betwiste of bezette gebieden waarvoor dan geen handelsverbod geldt. En er is deze week een record aantal posters besteld bij vluchtelingenwerk met de leus Samen Leven. Misschien heb je die wel eens ergens gezien. De aanleiding is de bekladding van huizen in Brabant die zo'n poster voor het raam hadden hangen. Het ND maakt hier een melding van. Vluchtelingenwerk benadrukt dat ze met de posters het gesprek willen bevorderen over een oplossing voor mensen die gevlucht zijn voor onderdrukking of geweld. Ja, nu wordt de poster gelinkt aan voor of tegen een AZC. En dat is jammer, al dus vluchtelingenwerk. Ja, en mocht je het nog niet hebben meegekregen, het Sierra Worship Festival heeft op het laatste moment de locatie van het evenement moeten aanpassen. In augustus wordt het festival nu gehouden in Band, niet in Zeewolde. Het ligt allebei trouwens in de Flevopolder. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De organisatoren willen 50 uur non-stop God aanbidden. Dag en nacht gaat dat door dus. En dat mag niet in Zeewolde. De locatie heeft daar een beperkt aantal dagen per jaar dat er harde muziek mag worden gespeeld. En daar zaten ze aan de limiet. En dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het wordt een flink zonnige dag vandaag. Vanmiddag iets meer bewolking. In het oosten en zuidoosten is kans op een regen- of onweersbui. En het wordt warm, 25 tot 32 graden. En dan hebben we ook ANWB verkeersinformatie.
3: Het is nog rustig onderweg. Wel heb je vertraging door afsluitingen en ongelukken. Te beginnen op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. Ook een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. En dan nog de N35 bij de Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door een technisch probleem.
4: Lucas Kramer.
0: Ja, en zometeen gaan we weer uit de Bijbel lezen. Vandaag uit Lucas 17. Muziek komt eraan van Kinga Baan. En dit is Chris Tomlin. Dit is Doesn't He Deserve It All?
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

Want u bent een schuilplaats voor mij. Je hoorde Kinga Baan, uw vleugels over mij was dat. Ja, het is 7:15 op deze vroege donderdagochtend. Mooie berichten komen binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Superleuk om zo met elkaar verbonden te zijn. Ja, Afika heeft vanochtend het tankstation geopend waar ze werkt in Leiden-Dorp. En vandaag is het ook groot feest bij haar, want haar man Gijsbert en dochter Joella zijn jarig. Nou, van harte gefeliciteerd allemaal. Ineke en Piet die melden zich ook deze ochtend. En Rianne is onderweg naar Frankrijk met haar gezin voor een vakantie. Nou, dan zeg ik in mijn beste toeristen Frans: bon voyage et du baguette, s'il vous plaît. Ik denk dat ze me in Frankrijk wel begrijpen. Goed, zometeen de Bijbellezing. En vandaag lezen we een stukje uit Lucas hoofdstuk 17. Ja, en daar zijn we zometeen getuigen van een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. En daarin doet Jezus ook een oproep om broeders en zusters die zondigen om hen toe te spreken. Maar ook belangrijk om hen ook te vergeven. Nou, belangrijke oproep die zometeen Jezus dus doet. Zometeen gaan we dus dat horen. Lucas hoofdstuk 17. Na muziek van Ellie Holcomb. Dit is Find Your Hair.

0: Wereldnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 17, vers 1 tot 10 uit de Basisbijbel. Mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen, zullen worden gestraft. Jezus zei tegen zijn leerlingen: er gebeurt altijd wel iets wat mensen verleidt om slechte dingen te doen. Maar het zal slecht aflopen met iedereen die daar de oorzaak van is. Als iemand een kind overhaalt om slechte dingen te doen, zou het beter voor hem zijn geweest als hij met een molensteen om zijn nek in de zee gegooid was, dan dat hij daarvoor de straf moet dragen. Pas dus goed op. Lessen over vergeving en over geloof. Jezus zei: als je ziet dat iemand iets verkeerds tegen je doet, spreek daar dan streng met hem over. Als hij er spijt van heeft, vergeef het hem dan. Zelfs als hij 7 keer per dag iets verkeerds tegen je doet en 7 keer bij je terugkomt en zegt: het spijt me, dan moet je hem vergeven. De 12 leerlingen zeiden tegen de Heer Jezus: geef ons meer geloof. De Heer zei: je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je dan tegen deze boom zou zeggen: kom met wortel en al uit de grond en ga in de zee staan, dan zou hij je gehoorzamen. Een heer en zijn knecht. Jezus zei: stel dat je een knecht hebt die voor je ploegt of je vee hoedt. Als hij van het land thuiskomt, zou je dan tegen hem zeggen: kom er gauw bij me aan tafel zitten? Nee, je zegt: maak mijn eten klaar en bedien mij tot ik klaar ben met de maaltijd. Daarna mag je zelf eten en drinken. Zul je je knecht ervoor bedanken dat hij deed wat je hem had bevolen? Nee, dat doe je niet. Hetzelfde geldt voor jullie. Dus als jullie alles hebben gedaan wat jullie bevolen is, moeten jullie zeggen: we zijn maar knechten. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Een helder oproep. Don't stop praying. Ja, stop niet met bidden in Jezus' naam. Blijf kloppen op de deur van de hemel en laat je knieën maar de grond raken. Want met geloof kun je bergen in beweging zetten. Met een klein beetje geloof kan dat al. En de Vader, dat is ook bemoedigend, hoort elk woord dat je bidt. Prachtig lied van Matthew West deze ochtend in de Nieuwe Morgen. Don't stop praying. En daarvoor de Bijbellezing door Ben Ketting. En hij las uit Lucas 17, vers 1 tot en met 10. En zometeen horen we Mario Kwijtaal en het nieuws van 7 uur.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Odido. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: Een maatschappij, dat ben jij.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwijtaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Bij de wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn twee rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing.
18: Goedemorgen, dit is de Nieuwe Morgen van donderdag 30 juli. Het is 1 minuut over 7. Ja, zometeen hoor je muziek van Robin Mark. Eline komt eraan, Toby Mac ga je ook horen. En deze van Lauren Daigle.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we alweer?
22: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: De Nieuwe Morgen.
28: Met Lucas Kramer.
27: Het christelijke radiostation.

0: Ja, kijk, omhoog kind, dat is de oproep in dit lied van Lauren Daigle. Look Up Child hoor je bij Grootnieuws Radio. Goedemorgen. De ochtendshow is dit van donderdag 30 juli. 6 minuten over 7. Fijn dat je erbij bent. Ja, de zomerperiode die lijkt wel een beetje op oud en nieuw. Alleen de champagne, de oliebollen en het vuurwerk ontbreekt erbij eigenlijk. Maar op beide momenten is het eigenlijk wel heel erg mooi om even terug te kijken naar het afgelopen seizoen. En misschien ook al wel vooruit te blikken. Een stukje reflectie en misschien is de vakantieperiode, als je even niks hoeft en het tempo even wat lager ligt, misschien is die vakantieperiode daar wel heel erg geschikt voor. Ja, de vraag aan jou is ook, ja, heb jij het afgelopen jaar nog een hele bijzondere stap gezet? Of nou, wat heb je gedaan? Waar kijk je nou met plezier op terug? Je mag gerust iets delen ervan via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, zometeen ga ik even bellen met de 30-jarige Thelma Schoon. Zij werd dit jaar tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk. Nou, haar verhaal hoor je zometeen.
1: De dagtekst.
0: Eerst Romeinen 13 vers 1, onze dagtekst van vandaag. Je kunt hem ook lezen op onze website grootnieuwsradio.nl. En daar staat in Romeinen 13... iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. De dagtekst is Romeinen 13 vers 1. Oh.

0: Robin Mark, hier bij Groot Nieuws Radio en All to Jesus I Surrender. Maakt het 12 minuten over 7. Ja, de zomervakantie is voor veel mensen een tijd van uitrusten en op adem komen. Maar ook van terugblikken en reflecteren op de vraag, ja, wat voor seizoen was het nou eigenlijk? Nou, op de camping of het strand ga je nog eens die bijzondere momenten langs. Ja, wat springt er dan voor jou uit en wat heeft veel indruk op jou gemaakt? En misschien kun je zelfs een klein beetje vooruitblikken naar het nieuwe seizoen. Ja, voor Thelma Schoon was het afgelopen jaar zeker bijzonder, want zij werd tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk in Rotterdam. En dat was een bijzonder moment dat ook voor veel reacties zorgde. Thelma Schoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. Ja,
0: gaat dat herkenbare witte priesterboordje eigenlijk af op vakantie, vroeg ik me af, Thelma?
1: Ja, die gaat wel af. Ja, priester blijft natuurlijk altijd, maar het boordje gaat dan wel eventjes af.
0: Oh, oké, nou gelukkig. Ja, afgelopen seizoen heb je een hele bijzondere stap gezet. Je werd tot priester gewijd, dat gebeurde in mei. Zorgde ook voor veel media-aandacht. Hoe was dat om dat mee te maken, Thelma?
1: Ja, nou ja, het was heel bijzonder. Het verraste me ook wel een beetje, moet ik zeggen. Ja, ik was een aantal jaar geleden, was ik jonge theoloog des Vaderlands. Dus ik dacht, nou, misschien speelde dat nog een beetje mee.
0: Ja.
1: En misschien ja, valt het toch op als een jonge vrouw besluit om in de kerk te werken. Ja, mensen associëren denk ik het priesterambt toch nog veel met het Rooms-Katholieke priesterambt. En daar zijn natuurlijk geen vrouwelijke priesters.
0: Ja.
1: Dus ik denk, dus in die zin verrast het me wel. Want bij ons is het al heel lang eigenlijk een hele normale praktijk.
0: Ja.
1: Maar het was ook wel leuk hoor. Want ik denk dat veel Rotterdammers het toch wel hadden meegekregen op deze manier. Dus het was voor mij ook wel een leuke start in de stad.
0: Ja, zeker. Ja, veel mensen hebben bij het priesterambt inderdaad dan een beeld van, ja, dat zijn oude grijze mannen vooral, met respect gesproken. Maar nu een jonge vrouw.
1: Ook wel jonge mannen hoor, ja.
0: Maar nu een jonge vrouw die priester wordt, dat is ook wel heel bijzonder voor de kerk, denk ik. Voor de oud-katholieke kerk.
1: Ja, al kennen wij dus al veel meer vrouwelijke geestelijken. Dus al sinds de jaren 90 is het ambt opengesteld voor vrouwen in de oud-katholieke kerk. Dus ik heb ook veel vrouwelijke collega's. Dus in die zin is het wat minder bijzonder.
0: Ja, ja. Maar toch bijzonder dat er ook weer een nieuwe priester wordt toegevoegd aan de kerk.
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Wat voor moment heeft het meeste indruk op jou gemaakt op die dag? Want zo'n priesterwijding, dat komt met een hele uitgebreide liturgie. Wat maakt het meeste indruk?
1: Ja, klopt, ja. Ja, ik denk dat het, juist omdat het een soort van de combinatie van die hele oude liturgie, die al ja, eeuwen oud is, en dan een soort van de samenkomst daar in die hele bruisende stad. Dus het was ook letterlijk te zien dat buiten zaten de mensen lekker op het terras in de zon. Hele bruisende binnenstad. En dan ineens een hele rits aan geestelijke en de bisschop daartussen. Dat was wel een hele mooie samenkomst. En dat zag je in de kerk zelf ook. En ik denk voor mij wel een heel ontroerend moment was dat ik als pasgewijde priester voor het eerst de communie uitreikte. Ook aan ja, de oudere mensen uit mijn thuisparochie, vroeger uit Enkhuizen. Ja. Die waren helemaal bijna afgereisd. Ook wat ouder geworden. Ja, en dat je denkt, ja, dat is toch wel heel bijzonder dat je vanuit je nieuwe rol ja, hen wat mag geven. De mensen die jou eigenlijk van baby af aan het geloof hebben doorgegeven. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
0: Wat mooi. Waar kwam die overtuiging vandaan om priester te worden?
1: Ja, ik denk dat het niet echt een overtuiging is. Misschien wat meer een verlangen. Ik kende het beroep zelf van voorganger zelf vanuit mijn ouders, die dat ook allebei zijn. Dus ik zag al wel altijd hoe je heel erg van betekenis kunt zijn voor mensen in dat ambt. Maar ja, roeping is niet voor mij in ieder geval niet een moment, één moment dat je dat dan ineens zeker weet. Maar meer een soort een weg waarin je dat verlangen dan steeds gaat toetsen en bevragen en bespreken met mensen. Dus je neemt steeds eigenlijk een soort nieuw stapje op die weg.
0: Ja, je groeit er langzaam naartoe, als het ware.
1: Ja, absoluut. Ja. En pas ook eigenlijk in de wijding zelf. Dat is ook echt de roeping, de bevestiging vanuit de kerk.
0: Ja.
1: Dus je wordt ook echt bijvoorbeeld geroepen in de liturgie. Je zit nog in de kerk en dan word je naar voren geroepen. Dus ja, dat wordt ook zo duidelijk.
0: Om de kerk te dienen. En hoe kun je dan mensen van betekenis zijn voor mensen vanuit het priesterambt?
1: Ja, nou ja, wat natuurlijk wel echt het bijzondere is aan het priesterambt is dat je de sacramenten kunt bedienen. En in de sacramenten geloven wij als katholieken ook dat er iets van Gods genade en liefde heel zichtbaar en tastbaar wordt. Omdat Jezus heel zichtbaar en tastbaar was onder ons. Dus in die sacramenten kun je God dus komt God heel dicht bij mensen. En daar speel je natuurlijk dan een rol in als priester. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, de protestanten kennen twee sacramenten, doop en avondmaal. In de Oud-Katholieke Kerk zijn er wel wat meer, toch?
1: Ja, wij hebben er 7. En daaromheen zijn er natuurlijk allerlei rituelen die je ook sacramenteel kunt noemen.
0: Ja, dus eigenlijk Jezus dicht bij de mensen brengen. Wat mooi.
1: Absoluut, ja.
0: Het is een grote stap om priester te worden. Misschien zijn er ook wel luisteraars die deze zomer zoekende zijn naar roeping of een bestemming of iets wat ze mogen doen in het komende seizoen. Welke kant wil God dat ik opga in het nieuwe seizoen? Wat zou je hen willen meegeven?
1: Nou, ik denk dat ik zou willen meegeven van heb

Eline hoorde je. Ik zal van me houden. En dit was Toby Mac en Faithfully. Ja, misschien was het afgelopen jaar, het afgelopen seizoen helemaal niet zo fijn. Was het misschien ronduit rot zelfs. Nou, ik hoop dat je iets mag ervaren wat Toby Mac in dit lied zong. Ja, toen mijn wereld in stukken brak, ja, was God daar met zijn trouw. En toen ik tot Jezus riep, baande hij voor mij een weg. Faithfully was dat van Toby Mac. Zometeen het nieuws van 7:30. De groot nieuwsupdate komt eraan. Het weerbericht en de verkeersinformatie. Naar woorden van waarde en zoek rust mijn ziel.

0: is de stem van Marieke Sleurink. Samen met woorden van waarde. Zoek rust mijn ziel. Maakt het bijna 7:30. En hier zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Mario Kwaitaal.
1: Bij een explosie in de binnenstad van Breda zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld. Bij een restaurant is de gevel zwaar beschadigd en ook binnen is de schade groot volgens Brabantse media. In Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat schuiven aan, schrijft het AD. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling.
2: Grootnieuws update.
0: Een oppositiepartij Pro doet een nieuwe poging om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De partij komt nog dit jaar met een wetsvoorstel om abortus uit de sfeer te halen van een potentieel misdrijf. Veel vrouwen durven niet te vragen om een abortus omdat er veel schaamte is. Ja, ook in 2023 deed de partij een poging om abortus uit het strafrecht te halen. De behandeling van die wet werd toen niet doorgezet. En Christenen voor Israël moet de verkoop van flessen wijn en parfum staken. Vanaf eind september geldt er namelijk een verbod op goederen uit illegale Israëlische nederzettingen, meldt Omroep Gelderland. Al jarenlang importeert Christenen voor Israël producten uit Israël om zo het volk tot zegen te kunnen zijn. Ze zijn niet blij met het verbod. Volgens een woordvoerder zijn er meer betwiste of bezette gebieden waar geen handelsverbod voor geldt. En er is deze week een record aantal posters besteld bij vluchtelingenwerk met de leus Samenleven. Misschien heb je die wel gezien, ook bij jou in de straat. Naar aanleiding is de bekladding van huizen in Brabant die zo'n poster voor het raam hadden hangen. Het ND maakt hier een melding van. Vluchtelingenwerk benadrukt dat ze met de posters het gesprek willen bevorderen over een oplossing voor mensen die gevlucht zijn voor onderdrukking en geweld. Ja, en nu wordt de poster gelinkt aan voor of tegen een AZC en dat vindt Vluchtelingenwerk jammer. Ja, en mocht je het nog niet hebben meegekregen, het Zera Worship Festival heeft op het laatste moment de locatie van het evenement moeten aanpassen. In augustus wordt het festival nu gehouden in Band en niet in Zeewolde, meldt het ND. Ja, de organisatoren willen 50 uur non-stop God aanbidden en dat mag niet in Zeewolde. De locatie heeft daar een beperkt aantal dagen per jaar dat er harde muziek mag worden gespeeld. En daar zaten ze aan de limiet. En dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het wordt een flink zonnige dag vandaag. Vanmiddag iets meer bewolking in het oosten en zuidoosten. Zelfs kans op een regen- of onweersbui. En het wordt warm vandaag, 25 tot 32 graden. En dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
3: Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig aan de weg en de rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan oponthoud op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 40 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.
0: Lucas Kramer. En straks de overdenking vandaag door Els van Dijk. Nieuw muziek komt eraan van Need to Breathe, The Long Surrender. En dit is Gospel Boulevard. Dit is Oh Happy Day.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het Christelijke Radio.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel

0: crown.
1: Wat een heerlijke band is dit toch. Dit is een lied van hun laatste album. Je hoorde The Long Surrender van Need to Breathe. Voor Gospel Boulevard en Oh Happy Day. Ja, zometeen de overdenking van Els van Dijk. En daarin gaat ze de vraag stellen. Ja, hoe zou het leven er zonder humor uitzien? Je gaat het zometeen horen van

0: Kate Nicole, When Night Fall. En daarvoor hoor je Martijn Buwalda. En dat lied dat heette Sneller en Sneller. Maakt het 12 minuten voor 8 uur. We gaan luisteren naar de overdenking. Hier is Els van Dijk.
1: Hoe zou het leven er zonder humor uitzien? Eerlijk gezegd lijkt me dat vreselijk. Vooral ook als je niet meer om jezelf kunt lachen. Gewoon even voor de spiegel gaan staan. Hartgrondig zeggen. Ik ben me er eentje. En dan daar dan stevig de lol van inzien. Humor maakt het mogelijk de dwaasheid van dingen in te zien en ze eens van een andere gezichtshoek te bekijken. Daarover zei Kierkegaard ooit: toen ik jong was, ben ik het lachen verleerd. En later, toen ik mijn ogen opsloeg en de werkelijkheid aanschouwde, moest ik lachen. En ik ben er sindsdien nooit meer mee opgehouden. Een onderzoek van een paar jaar geleden maakte duidelijk dat humor een liefdesrelatie stabieler maakt. Het toonde aan dat de stellen waarvan beide partners zeiden dat de ander goed gevoel voor humor had, 67% minder ruzie hadden dan stellen waarvan geen van beiden vond dat de ander gevoel voor humor had. En ook in de kerkenraadskamer schijnt humor een belangrijke functie te kunnen hebben. Zo vertelde een predikant mij eens dat als het spannend werd tijdens een vergadering, hij een grap ging vertellen. Humor wil de tragiek van het leven temperen en het is misschien juist daarom wel, zoals een cabaretier ooit opmerkte, dat een gevoel voor humor begint bij een gevoel voor verdriet. Humor zou je een kortstondige explosie van pret kunnen noemen, maar het is iets anders dan vreugde. Dat raakt meer aan het woord zalig. Het Griekse woord voor zalig is makarios en beschrijft een serene blijdschap die niet kan worden weggenomen door de omstandigheden. Dan gaat het om de vreugde die een wezenskenmerk van een christen moet zijn. Niet afhankelijk van of gericht op de omstandigheden, maar vanuit het zeker weten dat je door God geliefd bent. Verheug je, zegt Jezus, want je naam staat opgetekend in de hemel. En ook, laat mijn blijdschap in je zijn. Vreugde is het teken van te mogen leven binnen een goddelijke relatie van liefde. Die blijdschap mogen we dan weerspiegelen en doorgeven. Ik denk eigenlijk dat te veel mensen deze vreugde niet als fundament van hun bestaan kennen, waardoor zij de afleiding zoeken in lol maken, als bewijs van hun gebrek aan blijdschap. Wie vol vreugde is, zei moeder Teresa ooit, predikt zonder te prediken. In dit verband geeft het te denken dat onderzoek heeft uitgewezen dat een kind gemiddeld 150 keer per dag lacht en een volwassene maar 15 keer. Misschien is het goed om aan het begin van een nieuw seizoen te bezien in hoeverre vreugde ons deel is. Want vreugde komt van God, maar blijmoedigheid leidt

0: Nog een klein maandje, dan staat ze op het podium van Rotterdam Ahoy. Cici Winans. Nou, dat is op 26 augustus. Nu is terug naar vandaag.
1: En verder vandaag.
0: Want vandaag is het donderdag 30 juli 2026. En dat is de dag dat in Amsterdam een nieuwe buitententoonstelling wordt geopend over 75 jaar Molukkers in Amsterdam. Het vertelt het persoonlijke verhaal van Amsterdamse Molukkers dus. Het is ook de dag tegen mensenhandel. Een belangrijke dag, ook veel christelijke organisaties die strijden tegen mensenhandel en moderne slavernij. En het is vandaag ook de dag van de animator. Ja, op veel campings en vakantieparken heb je animatoren. Mensen die de kinderen en ik denk ook wel een klein beetje de volwassenen kunnen vermaken. Nou, geef ze vandaag maar eens een bemoedigend schouderklopje als je een animator tegenkomt. Zometeen het nieuws van 8 uur met Mario Kwijtaal. En dit is de Opwekingband met Gesine van den Bos. Dit is Sing voor de Heer.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert Heijn.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: erin of doneer.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitsstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden. En is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.
11: Een hele goede morgen. Het is 8:04. Fijn dat je luistert naar Grootnieuws Radio, waar we ons gaan opmaken voor de Bijbelquiz. Die gaan we zo meteen weer spelen. Muziek komt eraan van Sander en Angela en Erika de Wit. En ook deze van Michael W. Smith.
12: Be still my soul, thy best, thy heavenly friend.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.
0: Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Thijs en Jorieke.
20: Live.
21: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
20: Over het thema Weerbaar in de onrust.
21: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
22: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
21: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
23: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
22: Tot dan!
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
25: De Nieuwe Morgen.
26: Met Lucas Kramer.
25: Het christelijke radiostation.
26: Goed.

0: Michael W. Smith en Be Still My Soul. Goedemorgen, welkom bij de Nieuwe Morgen van donderdag 30 juli 2026. Het is 11 minuten over 8. Ja, we zijn zo aangekomen bij iets wat deze week is uitgegroeid tot een favoriet moment in dit programma wat mij betreft. Namelijk het spelen van de Bijbelquiz. We hebben deze zomer weer de handen ineengeslagen met het Evangelisch College. We gaan je Bijbelkennis testen en dan kun je hele mooie prijzen mee winnen. Nou, mocht je deze zomer ook graag een keer mee willen doen, dan meld je dan even via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Dus grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Want we zijn nog op zoek naar kandidaten. Nou, je hoeft je maar één keer aan te melden. En nou, wie weet bellen we je dan even terug om te vragen of je wil meespelen in de uitzending. Nou, de lat die is afgelopen dagen al flink hoog gelegd. En de vraag is of de kandidaat van vandaag, dat is Ruben, ja, de koppositie vandaag gaat innemen. Nou, zometeen gaan we dat horen.
1: De dagtekst.
0: En die komt vandaag uit Romeinen 13. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. De dagtekst van vandaag, Romeinen 13, vers 1.
2: U heeft zelfs uw troon verlaten, u gaf liefde een gezicht. Er zijn wel duizenden verhalen.

0: Sander en Angela samen met Erika de Wit. Je hoorde God van het Hemelrijk. Maakt het 17 minuten over 8.
1: De Groot Nieuws Radio Bijbelquiz.
0: Ja, een klein beetje gezonde spanningen. Zowel bij uw presentator als bij de kandidaten deze week van de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Want we gaan strijden voor mooie prijzen in die Bijbelquiz. Samen met het Evangelisch College. Nou, het is heel eenvoudig. 60 seconden de tijd. En in die tijd moeten zoveel mogelijk Bijbelse vragen worden beantwoord. Nou, elke deelnemer krijgt sowieso de dagprijs, de cursusmap rondreis door de Bijbel en het boek Haal meer uit de Bijbel. En heb je aan het einde van de week de meeste vragen goed, dan win je een jaar lang gratis een online Bijbelcursus van het Evangelisch College. Nou, we doen even een blik op het verwerpen een blik op het klassement. Jolanda had maandag 5 goede antwoorden. En Jan Willem en Rosa die gingen daar dinsdag en woensdag overheen met allebei 8 goede antwoorden. Dus we hebben eigenlijk nu 2 kandidaten op een gedeelde eerste plek. En de vraag is of de kandidaat van vandaag daar nog overheen kan gaan met 9 goede antwoorden. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij mag het vandaag gaan proberen, de Bijbelquiz.
2: Ja, klopt. Helemaal zin in. De lat ligt hoog, maar ik ga mijn best doen.
0: Precies. Nou, dat is de goede instelling. Hey, je werkt in de accountancy.

0: Nou, dat in november. Terug naar vandaag. We gaan de Bijbelquiz spelen. Nou, laat ik even met de geluidjes testen. Die doen het. Ben jij er klaar voor, Ruben?
1: Zeker.
0: Dan gaan we de klok starten en dan gaan we strijden voor die prijzen. Ruben, Jezus zegt, ik ben het licht van de...
1: wereld.
0: Hoe oud werd Abraham?
1: 980.
0: Nee, is niet goed. Ja, waar veranderde Jezus water in wijn?
1: Op de bruiloft in Cana.
0: In welke stad werden mensen voor het eerst christenen genoemd?
1: Joppe.
0: Nee. Voor wie ging Jozef werken in Egypte?
1: Potifar.
0: Is goed. Hoe vaak kwam het Sabbatsjaar terug?
1: Iedere 7.
0: Is ook goed. Wie was Gehazi?
1: Wie?
0: Gehazi.
1: Nooit van gehoord.
0: Waar of niet waar, het Oude Testament heeft 41 boeken.
1: 27, niet waar.
0: Niet waar, is goed. Ja, wie was de jongste zoon van Jacob? Was dat Benjamin of Jozef?
1: Benjamin.
0: En waarmee bedekte Jacob zichzelf om op Esau te lijken?
1: Met schapenvacht.
0: Ja, nou, die reken
1: met een
0: goed.
1: Met een vacht.
0: Die reken ik goed. Oh, nou, hè. Hoe ging dat? Hoe voelde dat?
1: Nou, aan de andere kant van de radio is het toch een stuk makkelijker.
0: Ja, dat is een klassieke antwoord, hè, Ruben. We gaan even naar Martin van de jury en van de redactie. Die zit driftig mee te turven, te tellen, te kijken of het goed of fout is. Martin, zeg het eens.
2: Nou, Ruben, ten eerste, je hebt het ontzettend goed gedaan. Nou ja, de score to beat was 8 punten. Ik moet helaas wel zeggen dat je 7 hebt gehaald, maar alsnog... Een hele goede prestatie natuurlijk. Ja, het ging je goed af. Ik dacht nog wel even een paar de foute antwoorden er even uit te lichten. Hoe oud werd Abraham? Nou, Abraham werd 175. En ik denk de 900 waar je op doelde was waarschijnlijk Methusalem. Die werd heel oud. In welke stad werden mensen voor het eerst christenen genoemd? Dat was Antiochië. Wie was Gehazi?
0: Ja,
2: wie was dat nou? Dat was de dienstknecht of de dienaar van Elisa was dat. Dus dat.
0: Kijk, nou,
1: weer wat geleerd. Ja,
0: precies, ja, nou, dat is de mooie insteek inderdaad. We leren gewoon ook een beetje bij door al quizzend de Bijbel door te gaan. Nou, we kennen dus nu Gehazi sinds vandaag. Hey Ruben, ontzettend bedankt voor het meespelen. Helaas niet de koppositie overgenomen, maar je hebt dat alsnog heel goed gedaan met 7 goede antwoorden dus. Nou, ik wens je een hele mooie dag toe en werk ze daar. En succes
1: dankjewel.
0: In de airco.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Doeg.
0: Zometeen muziek van Martin Joseph. Dolphins make me cry. Not Don't Moan. This is Mighty to Save.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Heerlijk om deze weer een keer te horen. Terug naar de jaren 80, 1984 met Martin Joseph en Dolphins Make Me Cry. Maakt het 1 minuut over 8:30. En hier is Mario Kwijtaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelwegen niet door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of kunnen de spitsstroken niet open. In Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en schepen. En in het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. Door de wind kunnen blusvliegtuigen niets doen.
2: Groot nieuws update.
0: En oppositiepartij Pro doet een nieuwe poging om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De partij komt nog dit jaar met een wetsvoorstel om abortus uit de sfeer van een potentieel misdrijf te halen. Veel vrouwen durven niet te vragen om een abortus omdat er veel schaamte is. Ook in 2023 deed de partij een poging om abortus uit het strafrecht te halen. En de behandeling van die wet werd toen niet doorgezet. En Christenen voor Israël moet de verkoop staken van flessen wijn en parfum. Vanaf eind september geldt er namelijk een verbod op goederen uit illegale Israëlische nederzettingen, meldt Omroep Gelderland. Al jarenlang importeert Christenen voor Israël producten uit Israël om zo het volk tot zegen te kunnen zijn. Ze zijn niet blij met het verbod. Volgens een woordvoerder zijn er meer betwiste of bezette gebieden waarvoor dan geen handelsverbod geldt. En er is deze week een record aantal posters besteld bij vluchtelingenwerk met de leus Samenleven. Aanleiding is de bekladding van huizen in Brabant die zo'n poster voor het raam hadden hangen. Het ND maakt hier melding van. Vluchtelingen benadrukt dat ze met de posters het gesprek willen bevorderen over een oplossing voor mensen die gevlucht zijn voor onderdrukking en geweld. En nu wordt de poster gelinkt aan voor of tegen een AZC. En dat is jammer. Ja, een tijdje geleden vertelde een woordvoerder van vluchtelingen werk daar al over in de lunchroom.
3: Dat we met elkaar moeten samenleven en dat onze verschillen en de verschillen die er tussen mensen zijn, dat die niet zouden moeten verdelen, maar dat die juist ook verrijkend zijn.
0: Ja, en mocht je het nog niet hebben meegekregen, het Sierra Worship Festival heeft op het laatste moment de locatie van het evenement moeten aanpassen. In augustus wordt het festival nu gehouden in Band en niet in Zeewolde, meldt het Nederlands Dagblad. De organisatoren willen 50 uur non-stop God aanbidden en dat mag niet in Zeewolde. De locatie daar heeft een beperkt aantal dagen per jaar dat er harde muziek mag worden gespeeld. Ja, en daar zaten ze aan de limiet. Ja, en dan gaan we naar het Groot Nieuws Radio weerbericht. Martin, het is volgens mij vandaag Bring Your Child to Work Day.
4: Ja, zoiets. Ja. Ik heb even mijn dochter meegenomen. Het is natuurlijk vakantie. En ik dacht, als je hier toch bent om even mee te kijken, kunnen we gelijk even aan het werk zetten.
0: Leuk. Hallo, Jiska.
5: Hallo.
0: Goedemorgen. Hoe oud ben jij?
5: 9.
0: 9 jaar. En wil jij van ons het weerbericht doen vandaag?
5: Ja.
0: Oké, ga ik even een muziekje instarten. En dan is het woord aan jou, Jiska.
5: Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het wordt een flink zonnige dag vandaag. Vandaag iets meer bewolking. In het oosten en zuidoosten is kans op regen of onweersbui. En het wordt warm, 25 tot 32 graden.
0: Zo, dat is wel warm, hè, Jiska?
5: Ja, dat is wel warm.
0: Kijk, nou, jij hebt lekker vakantie, je kan lekker het zwembad induiken. En goed gedaan. Heel goed gedaan.
5: Nou, dank je.
0: Ja, dan gaan we ook naar de verkeersinformatie en die krijg je van de ANWB.
6: Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen.
0: Lucas Kramer. Ja, zometeen gaan we wat prachtige nieuwsberichten horen die de redactie heeft bereikt. Els van Dijk heeft een overdenking voor ons. En dit is muziek van Talita Nawijn. Dit is Mijn Verlosser Leeft.
2: De Nieuwe Morgen.

0: Ja, en dit lied laat weer zien dat we Pasen gewoon het jaar rond kunnen vieren. Met dit lied van Talita Nawijn, Jorda, Mijn Verlosser Leeft. Ja, zometeen dan horen we Els van Dijk met haar tweede overdenking voor deze ochtend. En daarin wordt de vraag gesteld, ja, voor wie ben jij een vriend geworden? Nou, dat zometeen. Eerst naar jou, Martin, want jij zit altijd bovenop de actualiteit, hè?
1: Ja, en we worden dagelijks overladen met berichten in onze zogeheten persmail. Sommige dingen kunnen wat mee in een gesprek of een update, maar lang niet alles. En ja, dat is toch jammer, want er staat ook gewoon een hoop moois tussen. Het leek mij dan ook weer hoog tijd voor een nieuwe editie van Parels uit de persmap. Het wereldkampioenschap voor beroepen. Ja, je moet er nog tot 22 september op wachten. En het is best een eind reizen. Helemaal Shanghai, China. Maar dan nemen jonge vakprofessionals het tegen elkaar op in hun beroep. En ook Nederland is met 25 mbo-studenten vertegenwoordigd. Hoveniers, meubelmakers, boulangers. Radiopresentator heb ik er niet tussen zien staan. Dat blijft toch een onderbelichte ambacht. Vinden vogels het leuk om te vliegen? Ja, ik had het me nooit afgevraagd, maar een aantal Utrechtse onderzoekers wel, waaronder gedragsbioloog Dr. Jorg Massen. Hij dook in de emoties van roze kakatoes en ontdekte dat als ze de kans krijgen om te vliegen, ze dat vrijwel altijd doen. En een paar dagen vliegen leidt tot optimistischer keuzes. Geen gevleugelde of fladderende conclusies dus. Het antwoord op deze vraag is een volsnavelig ja. Heb jij altijd al eens willen meebepalen wat hier op de zender te horen is? Dan kan die droom op dinsdag 25 of woensdag 26 augustus zomaar eens uit kunnen komen. Elk uur komt er namelijk een nieuw samengesteld lijstje voorbij. Geef dus vandaag nog samen met jouw Bijbelkring, vriendengroep, collega vakprofessionals of mede-kakatoe-onderzoekers jouw favoriete nummers door via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Fruitvliegen. Ja, je hoeft in deze tijd maar iets te laten staan op je aanrecht. En binnen 3 minuten heb je een zwerm waar je bang van wordt. Maar ze blijken intelligenter dan ze lijken. Onderzoekers uit Amerika ontdekten dat ze geursporen kunnen onthouden. Ze bouwden zelf een virtuele wereld waar die beestjes tot op de bodem uit te zoeken. Ik vond het een beetje too much, maar laat ik hun pret niet bederven. Want daar zorgen de vliegjes wel voor.
0: Ja, ik vraag me altijd af, waarom heeft de heer fruitvliegjes gemaakt?
1: Ja, dat moet een keer een boompje over opzetten.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Het ging er onlangs stevig aan toe tijdens het Broeklanderfeest. De 100ste editie werd gevierd met daarbij de traditionele stoelendans. Massaal duiken de bewoners van Broekland bovenop allerlei klapstoelen. Ja, tijdens de complete chaos sneuvelen jaarlijks gemiddeld zo'n 10 stuks, zeggen ze. Het is natuurlijk maar de vraag of dat op waarheid is gestoeld.
0: Ja, leuke stoelendans. Ik had het niet willen missen, Martin. Dankjewel. Grootnieuws Radio is dit, met zometeen muziek van Red Collective. En dit is Matt Maher. Dit is Wait.

0: Rent Collective en You Are My Vision. Maakt het 10 minuten voor 9. Wij gaan luisteren naar De Overdenking. Hier is Els van Dijk.
1: Zegt een vader tegen zijn zoon: ik word zo moe van jou, jongen. Je kunt toch niet altijd zo afhankelijk blijven? Afhankelijk, zegt de jongen, die naar zijn eigen idee duidelijk bezig is met zelfstandigheidsontwikkeling. Ja, zegt de vader, voor een beetje behoorlijke ruzie heb je altijd weer je vader nodig. Paulus leert ons, bijvoorbeeld in Colossense 3, iets heel wezenlijks over menselijke relaties. Namelijk dat mensen aan elkaar zijn gegeven zodat je van betekenis kunt zijn voor de ander. In welke relatie je ook staat. Je mag bijdragen aan het welzijn van de ander. In onze geïndividualiseerde maatschappij is dat niet meer vanzelfsprekend. Daar is de gemeenschapszin meer en meer verdwenen en staat vooral het belang van het individu voorop. De geproclameerde vrijheid is doorgeschoten in vrijblijvendheid en dat is juist heel bedreigend. Een Joodse spreuk zegt: de televisie heeft aangetoond dat mensen alles liever doen dan naar elkaar kijken en luisteren. En in een modern sprookje zegt een vos: de mensen hebben geen tijd meer om iets te onderzoeken. Ze kopen alles kant en klaar in de winkels. Maar omdat er geen winkels zijn waar je vrienden koopt, hebben de mensen geen vrienden meer. De ijskoude vervreemding tussen mensen is een groot probleem in deze tijd. En dan Jezus. Hij zegt in Johannes 15: ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Je mag alles wat je van je vader geleerd en gehoord hebt bekendmaken aan de mensen die God op je pad plaatst. Het doel van je leven is niet dat je naar de hemel gaat, maar dat jij je heiland vertegenwoordigt. Leuk voorbeeld. Een meisje liep ergens met iets zwaars op haar rug. Een automobilist die langs reed, zag dat en vroeg haar: wil je meerijden? Nee, zei ze, ik loop liever. Maar, zei die man, is het dan niet veel te zwaar wat je draagt? Nee, zei ze, het is niet zo zwaar, het is mijn broertje. Pascal zei: ik probeer oprecht, eerlijk, serieus en trouw te zijn voor iedereen. En ben vol van tederheid voor hen met wie God mij heeft samengebracht. Voor wie ben jij dat? Ooit zei iemand tegen mij: ik had gehoopt hier vrienden te vinden. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. En mijn tegenvraag was toen: voor wie ben jij een vriend geworden?

0: Music Worship met Reni Krijnoord. Je hoort ruimte. Nou, we gaan ook ruimte maken voor Daan Hartgers en de Blessings.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor wie is de eerste?
2: Nou, we reizen straks af naar die mooie stad achter de duinen, Den Haag. We gaan een blessing bezorgen bij Floor de Roo. En waarom we dat doen, dat hoor je zo dadelijk. Dan mocht jij in het volgende uur nog een blessing bij iemand willen bezorgen door ons. Hè? Nou, dat kan. Heel eenvoudig, via onze Grootnieuwsradio-app. Dan gaan we dat gewoon proberen.
0: Veel plezier zometeen met Daan en de Blessings.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuwsradio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg afgesloten. Op de N35, bij de Salland-Twente-tunnel, is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276, Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294, 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
2: Goedemorgen. Ik zei net al even tegen mijn collega Lucas dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar Den Haag. Maar misschien ben jij ook wel onderweg, luisterend naar ons. Nou, waar doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe zit je erbij? Laat het ons weten via onze Grootnieuwsradio-app.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One. Van Vodafone.
16: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
20: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker! De Hypotheker!
21: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Blessings.
24: Met Daan Hartgers.
23: Het christelijke radiostation.

Lauren Daigle, zij schreef dit lied voor de coronaperiode, toen nog niet wetend dat dit lied een paar jaar later wel heel toepasselijk zou worden in de jaren van onzekerheid en van eenzaamheid. Hold on to me. Eens even kijken in mijn agenda. Donderdag 30 juli. Ja, de goede stapel ligt weer voor me. Dit zijn de blessings voor vandaag. Het is 8:08, dan is het weer zo laat. Tijd om te kijken waar jullie momenteel naar ons luisteren, hoe jullie luisteren, wie je bent. Er zijn heel veel berichten binnengekomen. Ik noem er even een paar. Daar gaan we. Freek is onderweg naar een klus in Friesland met Groot Nieuws Radio aan. Blijf dat doen. Linda zit lekker in de tuin, kopje koffie erbij. Leo die is vandaag bezig met het onderhoud van blusmiddelen bij het oogziekenhuis in Rotterdam. En Alex is ook onderweg, en wel naar de wasmachine, om daarna de was lekker buiten te hangen. Ja, ik zei het net al even tegen mijn collega Lucas. Voor de eerste blessing reizen we af naar Den Haag. Liana liet ons het volgende weten. Ik wil Floor graag een blessing bezorgen. En wel om het volgende. We zijn al meer dan 40 jaar samen. 40 jaar, dat is een heel eind. We lopen samen door het leven. We lopen samen door. En voor hem, en eigenlijk ook voor ons samen, wil ik dit lied aanvragen. En dat draaien we met genoegen voor jullie. Dit is speciaal voor jullie. Lopen op het water. Genieten van Floor.

Open op het water, deze blessing bezorgde in Den Haag. Speciaal voor Floor en dat deden we namens Liana. Dan gaan we nu een blessing bezorgen in Zeist. En wel bij Corrie, dat is de moeder van Hans. En Hans liet ons het volgende weten. Lieve ma, vandaag zou je 58 jaar getrouwd zijn geweest. Maar dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Omdat pa alweer 2 jaar geleden overleden is. Het is een moeilijke dag voor ons allemaal. We missen hem namelijk nog steeds elke dag. De afgelopen weken had je nogal zorgen over bepaalde dingen. Daar kon je over piekeren. Daardoor had je wellicht ook woelige gedachten. En daardoor dacht ik aan dit lied. Brug over woelig water. Gezongen door Elisa Manna. Ik hoop dat je ervan kunt genieten. Heel veel liefs en een dikke knuffel maar. Van Hans.

0: Your Still God. Je hoorde Philippa Henna, daarvoor Elisa Manna met Brug over woelig water. Van Hans voor zijn moeder Corrie.
1: Bemoedig, wees dankbaar of stapelverliefd. Wat je boodschap ook is, zeg het met de allermooiste muziek bij Groot Nieuws Radio. Jouw verzoekplaat kan een blessing zijn. Laat van je horen.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dat kan voor morgen, voor volgende week, voor de weken daarna. Maar het kan ook wellicht nog wel in dit uurtje. Dan ga ik dat gewoon proberen voor jou. Mocht je iemand een blessing willen bezorgen, een mooie verzoekplaat, laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio app. Dus kom maar door met je verzoek. En dat kan via onze Groot Nieuws Radio app. We reizen door naar Roemenië met een verzoek, een aanvraag voor een blessing van Remmelt en Jetje. Dit speciaal voor alle deelnemers van de zendingsreis naar Roemenië. Deze groep mensen bestaat uit de evangelische gemeente van Roderes en Houderwijk. Onder leiding van Fedor Christiaanse en andere leiders is er een groep van jongeren daar 14 dagen geweest om kinderwerk te doen, te klussen in een missiehuis, en ze hebben voedselpakketten bij mensen thuisgebracht. Nou, we vinden het geweldig wat ze daar gedaan hebben, en vanmorgen zijn ze weer vertrokken voor hun tweedaagse reis naar huis dus. Allemaal een goede reis toegewenst, een veilige thuiskomst onder de bescherming van onze hemelse Vader. Dit is speciaal voor jullie, Praise.

0: Ik zie ze zitten. In die busjes vanuit Roemenië weer terug naar huis. Dit was speciaal voor jullie een blessing aangevraagd door Remmelt en Jetje. Zo, ik vroeg aan jullie bij onderweg nog steeds. Misschien wel vandaag, op dit moment. Misschien heb je nog plannen. Nou, Paul die appt mij. Ja, ik zit in België. En nog voordat de grote warmte begint, snel nog even een trampoline opbouwen voor de kleinkinderen. Hartstikke leuk. Wim is onderweg naar een sollicitatiegesprek in Bilthoven. Succes, man. Marcel die is aan het schilderen en aan het sausen, de trap en de overlopende hal met Groot Nieuws Radio aan. Nou, dat moet het lukken, denk ik. En ik kreeg een volgende berichtje. Goedemorgen, Daan. We zijn in de opbouwweek van de Heart-to-Heart conferentieweek in Brabant. Het is zweet, hoor, voor al dat opbouwwerk. Respect voor alle vrijwilligers op dit park. Eigenwijze heet dat park in Band. Zegen voor iedereen die de programma's verzorgt, voor en achter de coulissen. Hartelijke groet namens het cateringteam, niet onbelangrijk, Boukje uit Slochteren en Anja uit Zwolle. Succes!
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: hoeveel talent bij elkaar zeg in ruim 4 minuten. Prachtig. Alles nieuw. Je hoorde Eline en Dwight Dissels.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En van Roemenië maken we een flinke sprong naar de prachtige Veluwe en wel naar Putten. Daar woont onder andere Hanneke en die is jarig. Jouw mama Clara en papa Ruud laten jou het volgende weten. Lieve Hanneke, een verrassing. Een lied voor jou op de radio, want we zijn blij met jou. Van harte gefeliciteerd. Helaas kun je niet meer bij ons wonen, maar we wensen jou Gods zegen toe voor het komend jaar. Dit is speciaal voor jou. De Heer zegent jou.

0: 1000 Hallelujahs, daarvoor het lied De Heer zegent jou, voor Hanneke namens mama Clara en papa Ruud. Eens even bellen met iemand, met Jeannette. Goedemorgen, Jeannette.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, alles goed hoor. Heerlijk alles. Weer. Beetje minder warm.
0: Ja, ja is de, waar zit je ongeveer?
1: Aan de kust.
0: Oh ja,
1: aan
0: dat is beter. Beter, ja. Ja. Ja, ja, dat ja. Hele warme weer, Jeannette?
1: Nee, ik hou er niet van.
0: Nee. Zeg wel de warme felicitaties even, hè?
1: Jazeker.
0: Aan wie?
1: Die zijn voor mijn zus, Coria. Ja. Die is vandaag jarig. En heel eigenlijk onverwacht. Even een felicitatie. Ze viert hem niet voor de familie. Maar we houden het nog te goed, heeft ze gezegd. Oh. Dus daar gaan we vanuit. En voor haar man en voor haar kinderen een gezegende dag. En geniet ervan.
0: Ach, wat mooi. Je hebt een goede band met je zus, schat ik zo,
1: ja.
0: Jeannette.
1: Ja.
0: wat maakt die band zo goed?
1: Nou, ze woont heel dichtbij. Dus dat is al iets waar je makkelijk eventjes bij elkaar aanwipt. Ja. En eventjes op de koffie komt. En dan heb je al gauw een praatje over het geloof, over je gezin, je kinderen. Zo gaat dat.
0: Ja, de dingen van alle dag.
1: Ja, precies.
0: Je vroeg om It Is Well With My Soul.
1: Ja.
0: Nou, ik heb goed nieuws. Daar komt-ie.
1: Oh,

Een spontane aanvraag was dat van Jeannette, speciaal voor haar jarige zus, Coria. It is well with my soul, Jordan Matt Redman. Pak er even een romantisch muziekje bij. We gaan door naar Voorthuizen om daar een blessing te bezorgen namens de familie Snijder, speciaal voor Anke en Wim Poldervaart. Lieve pa, opa en oma, jullie zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Wat een zegen dat jullie al zo lang bij elkaar mogen zijn. Via deze weg willen we jullie van harte feliciteren. We houden van jullie. Heel veel liefs namens Jan, Tabitha, Femke, Danny, Anouk, Rick en Wouter. Geniet van dit mooie lied. Deze psalm is een leidraad in jullie leven.

0: namens de familie Snijder deze blessing in Voorthuizen terechtgekomen. Voor Anke en Wim Poldervaart, 50 jaar getrouwd.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ik heb even gekeken naar de planning voor volgende week. Er is nog wat ruimte, maar wees er snel bij. Hè. Kan via onze site. Eunice, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daan.
0: Zie ik dat nou goed?
3: Ja, wat zie jij?
0: We hebben geen meekijkradio. Ik vind het heerlijk. Gewoon lekker anoniem. Heb je nou een ander kleurtje in je haar?
3: Ja.
0: Of zoiets? Dode puntjes eruit? Af?
3: Ja. Heb je allemaal goed gezien?
0: Ja.
3: Ja.
0: Van waar? Ja, het ziet er goed uit, hoor.
3: Ja, en de krullen zijn weg. Dat is even een vrij grote schok voor de meesten hier op de redactie. Ik ben blij dat er met niet zoveel zijn, want dan is er een stuk minder consternatie vandaag. Maar ik was inderdaad gistermiddag even naar de kapper.
0: Ja.
3: En toen vroegen ze, hoe zullen we het stylen?
0: Ja.
3: Letterlijk. Nou, doe maar stijl dan een keer. Dus toen dacht ik, we gaan er gewoon voor.
0: Nou, gelukt, toch?
3: Ja, toch?
0: Ja.
3: Ja.
0: Klaar voor? 10 uur zo dadelijk?
3: Zeker. Met natuurlijk weer Raad het Vakantieland.
0: Oh ja,
3: en
0: vertel.
3: De eerste hint. En we weten het, hè. Noem nog niet de naam van het land waarvan jij denkt dat het is. Maar meld je gewoon aan en denk vast na over... de hoogste berg van West-Europa ligt op de grens van dit land.
1: Dit is de zomer
2: van Groot Nieuws Radio.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU. De Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file bij 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over.
10: De zon zit misschien iets meer achter de wolken vandaag, in ieder geval hier in Veenendaal. Maar ik hoop dat hij intern bij je doorbreekt tijdens Eunice in de zomer. Tot 12 uur ben ik bij je met prachtige muziek. Wat dacht je van het dromerige, maar ook heel diepgaande I Can Only Imagine van Mercy Me?
11: Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah.
10: Zometeen helemaal.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
15: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
16: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: In de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Mercy Me met I Can Only Imagine.
1: Hey, Eunice in de zomer.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je weer luistert. Heb je net de hint gemist voor het spel Raad het Vakantieland? Geen probleem, ik geef hem zo nog een keer. En wil je meespelen? Meld je dan nu in onze app. Of je het nu bij de eerste hint al weet of niet. Want dit land weet echt iedereen bij hint 4. Denk bij hint 3 al wel. Dus meld je gewoon aan. Op het spel staan 3 prachtige, echte grootnieuws radioprijzen. Van sleutelhanger tot notitieboekje. Het is wat mij betreft de moeite waard. En hint 1 is... De hoogste berg van West-Europa ligt op de grens van dit land. De hoogste berg van West-Europa ligt op de grens van dit land. Steven die denkt de Grebbeberg. Ik zou nog heel even iets verderop in Europa kijken. Meld je aan om mee te spelen in de Grootnieuwsradio-app. Zometeen Jordan St. Cyr. En dit is de Psalm Project. Met uit Psalm 27. Wacht op de Heer.

0: Jordan St. Cyr en To Save My Life.
1: Vakantieland gezocht.
0: Aan de telefoon, Fieke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zit er volgens mij helemaal klaar voor.
2: Zeker weten.
0: Ja, en hoe lang al? De hele zomer, als in deze hele week al dat we dit spel spelen?
2: Ja, deze hele week al.
0: Ja, wat goed. De radio staat dus lekker aan bij jullie.
2: Ja, altijd eigenlijk, ja.
0: Ah, kijk. En dan komt de vraag voorbij. Raad het vakantieland tot nu toe. Hoe ging je? Was het een beetje, zat je een beetje goed?
2: Ja, zeker. Ik had eigenlijk elke keer al wel bij de eerste of de tweede in het goed. Dus dat is wel lekker.
0: Oké, en denk jij dat het vandaag weer zo gaat zijn?
2: Ik hoop het wel eigenlijk.
0: Oké, zullen we maar gewoon de eerste hint gaan spelen en horen of je het goed hebt?
2: Laten we het doen inderdaad.
0: Oké, gaan we, Fieke. De hoogste berg van West-Europa ligt op de grens van dit land. Wat denk je?
2: Ja, mijn gok is dus Frankrijk, maar ik ben heel benieuwd.
0: Ja, je vindt het nog een klein beetje spannend?
2: Ja, een beetje, maar het komt goed, denk ik.
0: Dat antwoord is ook binnengekomen in onze app. Zwitserland wordt ook genoemd, maar is Frankrijk het goede antwoord? Fieke, we gaan het invoeren. Jawel! Heel goed. Gewoon bij de eerste weer. Jij bent er goed in dit spel. Fantastisch.
2: Blijkbaar, ja.
0: Ja, vind je het leuk om nog meer weetjes te horen over Frankrijk?
2: Ja hoor, doe maar.
0: Oké, komt-ie. Hier werd de meter als lengtemaat ingevoerd. Parijs is de hoofdstad. Ja, die was heel makkelijk, hè?
2: Ja, dat had iedereen denk ik wel geweten.
0: Precies. De Eiffeltoren, croissants en wijn. Nou, dan hadden we het allemaal geweten. Misschien om het nog een klein tikje moeilijker te maken. Die eerste hint, de hoogste berg van West-Europa. Weet je toevallig nog welke berg het is?
2: Dan denk ik de Mont Blanc, maar dat weet ik niet zeker.
0: Jawel. Dubbel applaus voor jou. Fantastisch. Heel erg goed. Het is inderdaad de Mont Blanc. Het is een prachtige berg. Ik heb wel eens aan de rand ervan gestaan. Jij wel eens in Frankrijk geweest?
2: Nee, dat nog niet. Maar misschien nu toch.
0: Ja, dit lijkt me een goede aanwijzing. Hey, en hoe ziet jouw zomer eruit?
2: Nou, ik ben nu lekker op vakantie aan het strand in Nederland. Dus heel lekker. Lekker weer.
0: Wat fijn. Nou, en ik hoop dat ik die vakantie nog net ietsje leuker kan maken door je een prijs te laten kiezen. Je mag namelijk kiezen uit de Grootnieuwsradio sleutelhanger, een mooi notitieboekje of een prachtige kaartenset van Blessings.
2: Oeh, dan kies ik denk ik de kaartenset.
0: Ah, daar heb je goed gekozen. Die is echt prachtig, met hele mooie illustraties. En kun je ook nog eens een ander blij mee maken of mooi in je kamer zetten of zo. Ik wens je er heel veel plezier mee.
2: Dankjewel, komt goed.
0: En ik weet niet hoe jouw Frans is, maar je bent 14, hè? Heb je Frans op school?
2: Ja, zeker.
0: Oké, Fieke. Bonne journée et au revoir.
2: Au revoir.
0: Heel goed gespeeld, hoor. De kernboodschap van vandaag, daarvoor blijven we in Frankrijk. Ik bel zo met Jan van der Bos vanaf vakantiepark La Draaie. Eerst muziek, The Casting Crowns, en dit is Gerald Troost, Witte Vlag.

0: ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Ze noemen het een simpel liefdeslied. Zira Worship met Javed en Sifra Bex en Christian Verwoerd. En daarvoor sluit hij wel heel mooi op aan. Your Love is Extravagant.
1: Grootnieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Aan onze vrienden van de show hebben we gevraagd om in een paar minuten te vertellen wat volgens hen de belangrijkste boodschap is. Ongestoord krijgen ze 3 tot 4 minuten zendtijd en daarna stel ik ze pas een vraag. En dat kan natuurlijk ook een vraag van jou zijn. Denk mee in de app van Grootnieuws Radio. Ja, en deze man is met recht een vriend van de show. Hij is altijd genereus in zijn meeleven, terwijl zijn agenda bomvol zit. Presentator en directeur van onder andere Beter Uitreizen, Jan van der Bos, bonjour.
3: Bonjour, ça va bien.
0: Oui, ça va. Et toi?
3: Très bien. J'aime beaucoup la Dordogne. C'est très beau ici. Le soleil, le peuple, le plaisir, le message de Dieu. C'est tout ce bon.
0: Oh, très bien, Jan. Jij spreekt een aardig woordje over de grens, hoor ik al.
3: Wat, goed zo, ja.
0: Ja, wat zie jij om je heen?
3: Wat ik om me heen zie is bijna 1200 gelukkige vakantiegangers op het vakantiepark La Draille, waar onze missie is samen geloven, samen beleven. Ik was net op Kinderland, waar zo'n 300 kleine kinderen en wat grotere kinderen een bijbelverhaal horen, spelletjes gaan doen, het leuk hebben met elkaar. En ja, het is een feest om hier te zijn. En morgen vertrek ik naar Spanje, daar hebben we ook een park. En ja, ik vond het heerlijk om mensen tijdens vakantie te ontmoeten. En weet je, het woord vakantie komt van het Latijnse vacatio en dat betekent rust. Nou, ik zie ook dat mensen hier tot rust komen. Soms werkt het internet niet en dan zeggen ze ook eigenlijk prima, want anders zit je de hele dag aan de telefoon.
0: Ja.
3: Want gisteravond een hele mooie avond in de grote kathedraal van Souillac, waar we samen hebben gezongen. En ja, het lievelingslied op het park is God stad met de paarlenpoort. En dat wordt dan met 2-3 stemmen gezongen. Ik vond dat ontroerend om mee te maken. En ook hier het kinderwerk, het tienerwerk. Gisteravond zijn we met een paar honderd tieners de berg opgegaan om sterren te bekijken. En dan nemen ze allemaal hun telefoon mee en dan zwaaien ze vanaf de berg naar hun ouders met lampjes op de telefoon.
0: Wow.
3: Dus ja, het is een hele gezellige sfeer.
0: Ja, ik krijg er haast een beetje kippenvel van. Wat een onvergetelijke vakanties worden er zo gecreëerd. En supermooie herinneringen. Ja. En jij zei ook iets in het Frans volgens mij. Samen met de Dieu, met God. Dat is wel een heel belangrijk aspect, hè?
3: Ja. Ja, zeker. Want daarvoor doen we het eigenlijk. Hè? Van, het is de parken hebben een nadrukkelijk christelijk karakter. 27 jaar geleden mocht ik ermee beginnen. En ik zie nog altijd dat het heel belangrijk is dat ouders en kinderen. We focussen ons heel erg op recreatiewerk. Dat is ook een stuk van onze missie. Niet alleen kinderen blij maken, maar ook we hebben een tienerwerk, we hebben jongerenwerk. Het is geweldig om een enorm aantal jongeren die eigenlijk ook wel een beetje willen feesten rond een geopende Bijbel te zitten. We hebben hier jongerenwerkers die dat doen. En daarnaast is het ook supergezellig. Ik zat gisteravond nog om 12 uur met een groot aantal jongeren die daar lekker spelletjes zaten te doen. Nadat ze een bijbelstudie hadden gehad. Dus het is natuurlijk niet hier een evangelisatiebeweging. Nee, het is het woord van God gaat open. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel vakantieplezier. Er zijn er nu honderden gasten op de Dordogne aan het kanoën.
0: Oh.
3: En anderen zitten weer lekker voor hun tent. Zitten een broodje te eten.
0: Ach,
3: en
0: Ja, klinkt helemaal goed. Nou, als we er beelden van willen zien, jij doet af en toe ook een video-update op jouw Instagram. Zo zagen we je gisteren als badmeester, dus dat is aan te raden. Jan van der Bos op Instagram. Hey, moest jij lang nadenken over je kernboodschap?
3: Nee, want mijn kernboodschap is deze. Want ik heb het gisteravond ook in de kerk aan de mensen verteld.
0: Kom maar op.
3: Dat is Jozua 1 vers 9. Vergeet niet wat ik tegen je heb gezegd. Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees dus niet bang, want ik, je Heer God, ga met je mee, overal waar je gaat. En op mijn leeftijd, ik ben bijna 76, heb ik meer dan 130 landen bezocht. En ik heb altijd gevoeld dat God met me meeging in de stenen jungle van New York of in de verre achtergebleven gebieden van de Amazone. Op een bobsleetocht door Alaska in de sneeuw. En alle gasten die ik mag interviewen voor Hour of Power, Family 7, de mensen die ik mag ontmoeten, dan is dit de kernboodschap voor mij. Vergeet nooit wat ik tegen je gezegd heb. Wees vastberaden en vol vertrouwen. Nou, dat is best wel moeilijk. Want soms zakt de moed je in de schoenen. En dan ben je niet vastberaden. En dan ben je niet vol vertrouwen. Maar, zegt Jozua, wees dus niet bang. Want ik, de Heere, je God, ben met je waar je ook gaat. Dat is voor mij een hele troostrijke boodschap die me ook ontzettend helpt. En ik ben een beetje, als ik zo mag zeggen, een fan van Jozua. We kennen allemaal dat Bijbelse verhaal van Mozes die het volk door de woestijn leidt. 40 jaar toen ze over reis die 2 weken had kunnen duren. Mozes krijgt van alles over zich heen. En uiteindelijk op de berg Nebo, wat in de huidige Jordanië, zegt God, kijk maar, daar ligt het beloofde land. Maar Mozes, je komt er niet in. En ik heb altijd grote moeite mee dat Mozes daar op die berg moest sterven nadat hij zoveel voor het volk had gedaan en God ook zijn trouw had gevolgd, maar 1 keer een overtreding had begaan. Maar God is rechtvaardig, maar daar komt Jozua. Jozua komt de hoek kijken en die gaat het beloofde land in, het huidige Israël. En het is geen kleine klus, want de Filistijnen, er zijn vijandige volken en hij mag dat land binnengaan, het beloofde land. En het is nog altijd dat beloofde land. Dus ik vind het heel mooi om te zien, ook met de reizen van Peter uit naar Israël, in de voetsporen van Jezus, of naar Turkije en Griekenland. Ik hoop in september een reis te doen met een groot aantal mensen in de voetsporen van Paulus door Macedonië, Griekenland en Turkije. En dan denk ik altijd, wat is het prachtig dat die boodschap van toen nog altijd zo helder klinkt. He, en dat de Bijbel nog altijd het meest gelezen boek is. Daar ben ik best een beetje trots op. Een mooi boek lees ik misschien 2 keer, maar de Bijbel, die lees ik elke dag. En die is nog altijd van zo'n enorme waarde. En dat zie ik hier ook op het vakantiepark. De Bijbel gaat open op zondag als de mensen op het grote sportveld met hun kinderen en de kinderwagens enzovoort zitten en de band speelt mooie liederen of in de kerk waar een dominee voor gaat. Dat geeft mij ook op mijn leeftijd een gevoel van wat een mooie missie. Mm. Maar het klinkt alsof ik heel vastberaden en moedig ben en vol vertrouwen, maar ik ben ook wel eens wankel hoor, dus dat komt ook regelmatig voor in mijn leven, dat ik zeg, nou God, ik zie het soms niet zitten en ik denk dat iedereen er doorheen gaat en dan hou ik me vast aan deze tekst waar God zegt, hey, wees niet bang, want ik, de Heere God, ga met je.
0: Ja, prachtig Jan. Wat zijn dan die momenten dat jij even niet zo moedig kan zijn?
3: Nou, ik kan een heel recent voorbeeld geven. Wij hadden een ernstige stroomstoring hier op het park, waardoor een deel van het park geen elektriciteit had. Dat moet dan opgelost worden. En dan ga ik bij iedereen langs en zeg, sorry, dit vinden we heel vervelend. En het is gelukkig weer opgelost. Je zoekt het beste voor je gasten. En dat is over waar ik ga. Wil ik er zijn voor mensen in dienst van God? Dat is geen makkelijk moment. Maar als het dan weer opgelost is en ik zie weer blije gezichten. Ik ben vanmorgen zelf met een karretje mee geweest. We hebben overal in het gebied waar even geen stroom was, hebben lekkere croissantjes uitgedeeld en koffiebroodjes en koffie. Dat zijn dan weer de leuke dingen. Je hebt dan gelijk weer contact met mensen. Maar boven mijn leven staat God is getrouw. En dat is hij. Al die jaren dat ik mag leven, heb ik zijn trouw gezien en zijn trouw mogen ervaren. Ben ik ook dankbaar dat ik mag doen wat ik mag doen. Ja. Net als jij, Eunice. Met je mooie programma's. Ik ben een fan van je, want zometeen ga ik naar Spanje naar ons park en onderweg staat Groot Nieuws Radio aan.
0: Jan, dit is alleen maar altijd weer fijn om te horen. En wat ik zei over genereus zijn, dat ben je elke keer weer. Heb een mooie zomer en groetjes aan iedereen daar. Jan van der Bos, dankjewel. Au revoir.

Michael W. Smith en Draw Me Close. Daarvoor hoorde je For King and Country. Ja, en dat was nadat we Jan van der Bos hadden gesproken, die zo fantastisch Frans kan spreken. Heel goed. Mirjam die vraagt nog naar de tekst die hij noemde. Jozua 1 vers 9 is dat. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. Jozua vers 1 tot 9. Ja, en zometeen onze zoektocht naar een heel specifieke luisteraar. Ik kan al zeggen dat het gaat om iemand die aan het kamperen is. Dus ben jij dat? Let extra goed op of ik op zoek ben naar jou. Misschien bel ik je even of krijg je een eervolle vermelding. Ik vind beide heel leuk. Muziek komt eraan van Darlene Tsjech. En dit is Hub Worship. Met God doet iets nieuws.

0: Amazing Grace natuurlijk, van Darlene Tsjech. En dat is fijn voordat weer even wat gekkigheid losbarst.
1: Is er iemand die...
0: de buurman op de camping al beter kent dan de buren thuis? Je denkt misschien, wat een gekke vraag. Dat denk ik zelf ook. Daarom ben ik des te meer benieuwd of het lukt om een luisteraar te vinden... die op dit moment aan het kamperen is... en de buren al beter kent dan thuis. Je mag je melden in de Grootnieuws Radio-app. Ik ben ook zo benieuwd wat voor verhaal daar dan achterweg komt. Maar goed. Ken jij de buren op de camping al beter dan thuis? Meld je in de Grootnieuws Radio-app. En of ik iemand vind, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 11 uur.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Deze week in de bonus... AH Runder en AH Terra Rul.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan een kwartier langer over.
5: Tot nu toe, bij elke oproep die ik heb gedaan in de tijd dat dit programma al duurt, toch alweer 4 dagen, is er altijd een grote slagingspercentage geweest. Namelijk, de oproep Is er iemand die? Heeft gewoon nog nooit niemand opgeleverd. Dus ik geloof dat het vandaag weer gaat gebeuren. Antwoord op de vraag, is er iemand die de buren op de camping al beter kent dan de buren thuis? Maar misschien heeft iedereen gewoon hele goede connecties met de buren. Het zou op zich een mooi teken zijn. Misschien heb je iets anders leuks meegemaakt met de buren. Je hoort het, ik ben flexibel met de invulling. Maar meld je in de app van Groot Nieuws Radio als jij een mooi verhaal hebt over de buren op de camping. Je hebt nog even om te reageren. Het nieuws komt... Nee, niet het nieuws. De reclame hoor je zo meteen. Maar deze, daar kun je echt op verheugen.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12,99.

0: Luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Carrie Job en Forever.
1: Eunice in de zomer.
0: Ja, dat is het. Volop zomers. Ondanks dat het zonnetje iets meer verdwijnt hier. Wat een verschillen vandaag. Laat maar weten hoe jij erbij zit. Of je geniet van het warme weer nog. Er helemaal klaar mee bent. Zou willen dat je ergens anders in Nederland bent. Dat is allemaal welkom. Ik heb namelijk wel wat tijd om met je te kletsen.
1: Is er iemand die...
0: De buurman op de camping al beter kent dan de buren thuis? Daar ben ik naar op zoek. En het eerlijke antwoord is, die is er niet. Dus vandaar mijn tijd om gewoon met jou te kletsen. En mocht je nou denken, nou dat kan toch niet, dat het antwoord nee is. Ik sta hier op de camping, ga hartstikke goed met de buurtjes en heb daar een leuk verhaal bij. Dan mag je je natuurlijk ook nog melden in de app van Groot Nieuws. Tot 12 uur en is in de zomer, dus de zoektocht die gaat gewoon door wat mij betreft. Maar we hebben ook genoeg andere mooie dingen te doen. Zometeen de podcasttip. En die is helemaal voor jou als je de sportzomer met wielrennen en sporten een beetje mist. Natuurlijk, er is nog wel iets aan de hand, maar volgens mij de hele grote evenementen. Ik heb er niet alle verstand van, maar ik heb het geprobeerd te checken. Volgens mij is dat wel een beetje voorbij. Nou, heb je daar heimwee naar? Dan zou ik zo meteen zeker luisteren naar de podcasttip. Waarin ook nog veel meer voorbij komt. Hele interessante gasten hadden Thijs en Jurika. Na muziek, Ron Canoli komt eraan. En dit is Martijn Buwalda. Over complimenten en ze in ontvangst nemen. Verplaats je maar eens in die ander. Dit is Je zou eens moeten weten.

0: Zo, Ron Canoli en Ancient of Days. Ja, zijn naam is ook al genoemd voor onze roadtrip plaat. Nou, ik ben benieuwd. Ik hou ervan. Dus wie weet komt hij nog vaker voorbij deze zomer. Ja, en mocht je nou het wielrennen, het sporten een beetje missen van wat er al veel is gebeurd deze zomer, dan heb ik een goede podcasttip voor je. Alhoewel Jeroen ook net wat data doorhebt van de Tour de France voor vrouwen. Die komt er nog aan vanaf zaterdag 8 augustus. Hoe kan ik dat vergeten? Ja, dus je kunt je daar nog op verheugen. Nou, extra leuk dan met deze podcast. Want Thijs en Jorieke zijn in gesprek met cultuurtheoloog Frank Bosman. Thijs is vooral gecharmeerd van hoe Frank over wielrenners praat. Hij kan ze mooi neerzetten, het lijden wat erin zit en het streven naar de overwinning. Maar het ging over nog veel meer. Bijvoorbeeld de rol van christenen in het asieldebat. De vraag of Frank als cultuurtheoloog de manosfeer in het christelijke bubbeltje terugziet. En de waarschuwing die de paus gaf over AI. Ja, wat kunnen we eigenlijk met zulke waarschuwingen van de paus over AI? Dat vraagt Jorieke aan Frank.
1: Het probleem is eigenlijk altijd met techniek. Op het moment dat het er is, gaat het nooit meer weg. Dus we kunnen nooit meer terug naar de tijd voor de atoombom. We kunnen nooit meer terug voor het internet. We kunnen nooit meer terug voor het moment dat de artificiële intelligentie, zeg maar, publiekelijk beschikbaar kwam. We kunnen nooit meer terug. Dus dat schetst de paus ook niet. Hè. Die is een realist. We moeten niet in een hutje op de hei gaan wonen en alle elektrische apparaten de deur uitgooien, inclusief computers, internet en artificiële intelligentie. Maar wat hij probeert te zeggen is, we moeten met elkaar nu nadenken over de ethische, politieke, morele en economische grenzen van een dergelijke techniek. Want als we dit 20 jaar door laten sudderen en we komen er over 20 jaar pas achter dat we er eigenlijk met elkaar over hadden moeten nadenken, is het echt te laat. En een scepticus zou kunnen zeggen, het is nu al te laat.
2: Ja, want we moeten onszelf dan dus begrenzen als mensen. En dan de vraag is, hebben we dat in ons?
1: Nee, mensen zijn zeer slecht in het begrenzen van zichzelf. Heel goed in het begrenzen van een ander trouwens. Daar zijn we echt knetter goed in. Ja. Maar jezelf begrenzen. Hè? Denk maar even aan, in de christelijke traditie heb je de woestijnvaders. De woestijnvaders, 4e, 5e eeuw na Christus, in een eentje, in een grot ergens midden in de woestijn in Syrië of in Egypte. En dat waren de mensen die zichzelf trainden in loslaten, die zich trainden in zelfbeschrenking, in zelfbeperking. En die hebben daar ook boeken over geschreven, er zijn verhalen over bekend. En dat zijpelt door die hele

0: gesuggereerd zijn zonder dat je het weet. Dus je kan niet vasten van nee.
1: Als we stilstaan bij actuele thema's in onze culturele, religieuze context, dan kunnen we niet om asiel heen. Je zou kunnen zeggen, het is weer in het nieuws. Of Frank, moeten we stellen, het is altijd in het nieuws.
0: Nog steeds in het nieuws. Ik bedoel, ik kijk vanaf de jaren 80 volgens mij het NOS-journaal, sinds ik als klein jongetje met mijn ouders mee voor de televisie zat. En het is volgens mij een van de meest constante onderwerpen die ik in al die tijd op radio en televisie voorbij heb horen komen. Het is de ene keer minder, de andere keer meer.
1: Maar hoe komt het dat alles rondom asiel al zo lang belangrijk en beladen is?
0: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met wij-zij-gevoel. Dus migranten, of het nou economische migranten zijn of oorlogsvluchtelingen, of ze nou uit Indonesië komen of uit Libië of uit waar dan ook. Het gaat altijd over de spanning tussen het bekende en het onbekende. Tussen het en met het vreemde. Er komen mensen van elders. Die zien er anders uit. Die praten anders. Die kijken anders. Die hebben andere normen en waarden. En die zijn vreemd. Vaak wordt het gezegd van ja, ze pikken onze banen, of ja, ze pikken onze dochters, of ja, ze komen uit de staatsruif vreten, ze pikken onze huizen en zo. En ik denk dat mensen dat ook, een aantal mensen dat ook oprecht zorgelijk vinden. Ik zeg niet dat het terecht is, maar ik snap dat ze dat zorgelijk vinden. Maar er zit uiteindelijk een angst voor de anderheid in. Maar daarmee ook een soort angst voor de andersheid van jezelf. En dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar ga ik uitleggen. Ja. De filosoof heeft gezegd, als je een ander tegenkomt, dan ervaar je de andersheid van de ander. Hè? Als ik jou hier tegenkom, dan denk ik van, goh, jij ziet er anders uit dan ik, je klinkt anders dan ik. Jij bent een vrouw, ik ben een man, jij hebt lippenstift op, ik niet. Jij hebt een piercing, ik niet. Tenminste, niet zichtbaar. Dus ik ervaar een andersheid. Maar de truc is, en dat is de stap die heel veel mensen niet kunnen of niet willen zetten, is dat ik, omdat ik begrijp dat jij voor mij anders bent, dat het omgekeerde ook het geval is. Dus jij kijkt naar mij en jij vindt mij ook anders. Hè? Ik heb een baard en ik heb een bril en ik heb armbanden om en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. En als ik me dat realiseer, dan realiseer dat ik net zo anders voor jou ben als jij voor mij. Dus in het anders zijn van de ander begrijp ik mijn eigen anders zijn. En die eerste stap wordt in het asielbeleid vaak gezet. Hè? De constatering dat de ander, de migrant, anders is. Sure. Maar dat de stap dan teruggezet wordt. Van ja, maar dat betekent dat ik in de ogen van die ander, van die migrant, ook eigenlijk een hele rare snuiter ben. Met mijn normen en waarden en met mijn, dingen die ik heel erg gewoon vind. Ja, dat is een stap die vaak niet gezet wordt.
2: Het hele gesprek had dus uiteenlopende, maar zeer actuele onderwerpen. En je vindt hem in de podcast van Thijs en Jorieke, in gesprek met cultuurtheoloog Frank Bosman. En die vind je dan weer in onze app of onze website.

0: Lauren Daigle met Wonder Project, You Lead Me.
1: Is er iemand die...
0: De buren op de camping al beter kent dan de buren thuis? Ja, je dacht dat we klaar waren, hè, met de vraag. Maar nee, dan ken je onze luisteraars nog niet. Ingrid, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hoorde de vraag net op de radio. En we smokkelen wel een beetje, want wat is jouw verhaal?
2: Nou, het is niet van nu, de campingburen, maar van jaren terug. Ik weet niet hoe oud ik was. Met mijn ouders in Kochem, Duitsland, kwamen we mensen tegen. Zij hadden toen verkering. En door een feestje op de camping van iemand die 50 werd, kwamen we met hun in contact. Dat was heel leuk, zo dat we zelfs van plek zijn veranderd. En het onze buren werden daar.
0: Oh, jullie zijn daar buurtjes geworden. Wat goed.
2: We zijn, ja. En nou ja, contact is gebleven. Toen trouwden zij, mochten wij naartoe, helemaal in Brabant. Als er dan wat was bij ons, verjaardag, afzwemmen, dan belden ze altijd eerst om ons te feliciteren. En dan was het van... Ja, mogen we eventjes de vader of je moeder. En dan, we stappen nu in de auto. En dan kwamen ze snel naar ons toe om dat te vieren. Veel logeerfeestjes.
0: Ja.
2: Toen kregen zij kinderen. Toen mocht ik daar dan in de vakantie heen om, nou ja, vakantiekramen. Zo noemden ze dat dan voor mij.
0: Oh.
2: En toen werden hun kinderen groter. Nou, toen trouwden wij. Toen waren zij er natuurlijk ook bij. En toen gingen... Nou, hun dochter ging studeren bij ons in Groningen. Nou, die kwam dus veel over de vloer bij ons. Was heel veel met onze jongens bezig. Mochten de jongens van ons ook bij hun logeren. En nu is zelfs deze dochter met haar dochter afgelopen week bij ons vakantie komen vieren.
0: En dus de cirkel is weer helemaal rond?
2: Het is helemaal rond.
0: Ach, wauw. Ja. Maar dit is veel meer dan buren. Dit is gewoon vriendschap voor het leven geworden.
2: Correct.
0: Ja. Wauw.
2: Ja, echt.
0: En dat
2: in
0: kan
2: hele
0: dus...
2: mooie tijden en ook maar in verdrietige tijden zijn ze er echt altijd.
0: Hmm. Terwijl de afstand dus best wel groot is.
2: Ja. Ja, ja, dat is heel bizar.
0: Bijzonder zeg. Ik denk ook iets moois om met ons mee te nemen. Er kamperen natuurlijk een heleboel mensen op dit moment. Er kunnen dus zulke diepgaande contacten ontstaan. Heb jij enig idee hoe dat dan gebeurt? Heb je nog een wijze tip?
2: Nou, gewoon altijd geïnteresseerd blijven in degene naast je.
0: Vind ik een hele mooie. Altijd geïnteresseerd blijven in degene naast je. En dan kunnen er zulke mooie dingen ontstaan. Het kan dus.
2: Ja.
0: De buren nog beter
2: kan
0: kennen op de camping dan thuis.
2: Ja.
0: Dankjewel, Ingrid.
2: Graag gedaan.
0: En
2: ik hoop dat heel veel mooie vriendschappen mogen ontstaan op de camping deze zomer.
0: Daar gaan we voor. Daar ga ik ook voor. Heel goed. Nou, alhoewel, ik kampeer helemaal niet. Ik ben helemaal enthousiast, maar ik kampeer helemaal niet. Dus ik moet op een andere manier mijn best doen, oké?
2: Okay? Doe dat.
0: Fijne dag, Ingrid.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Zometeen onze roadtripplaat. Wat wil je horen? Stuur het door via de Groot Nieuws Radio app.
3: Zie Jezus, die ons leven gaf.

0: Dezelfde Jezus, Kees Kreinoort.
1: De Roadtrip.
0: Ja, dat is het nummer wat jij heel graag wilt horen. Je mag hem doorgeven en elke dag draai ik er eentje voor iemand anders.
2: Hoi hoi. Nou, als ik het liedje hoor van You Are Worthy of It All, nou, dan ga ik helemaal los. Dankjewel.
0: Nou Rita, ga maar helemaal los dan. Dit is Cece Winans en Worthy of It All.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Anniken met This Is Our God. Ja, en het is weer bijna 11:45.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: Dan hoor je die. Deze week van Bram Rebergen. Hij is spreker, schrijver en ontwikkelaar. En introduceert zijn onderwerp zelf aan je.
3: In de stilte. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. En na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. En na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de rots staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier? We lezen dit bijzondere verhaal in 1 Koningen 19. Je zou kunnen zeggen, we ontmoeten daar een hele depressieve profeet, Elia. Hij heeft ongelooflijk veel meegemaakt. Zojuist heeft hij op de berg Karmel gezien hoe God het offer met een bliksemschicht verpulverde, verbrandde. En dat het hele volk van Israël wat er omheen stond riep: God is Heer. En direct daarna kreeg hij te horen dat de koningin Izebel op jacht was naar hem om hem te vermoorden. En je zou kunnen zeggen, Elia kon niet meer. In alles wat hij gedaan had, ook ondanks alles wat hij ook een grote ding had meegemaakt, Elia was op. Hij was de woestijn ingegaan, zoals wij dat misschien ook wel kennen. Dat je in je leven periodes hebt waarin je voelt dat je op bent. Dat je niet verder kunt. En dat je ergens het liefst, zoals Elia, onder een struik gaat liggen. En tegen God zegt, ik wil niet meer, ik hoef niet meer. En dat is waar we tegenaan kijken. En Elia is daar in die woestijn terechtgekomen en hij uit alles uit. Hij schreeuwt het uit tegen God, dat hij niet meer verder kan. En dat is goed om te weten. We hoeven niet alleen de mooie dingen tegen God te zeggen en alles wat fijn is en goed is. We kunnen onze klacht uiten, onze zorgen, onze pijn, ons verdriet, ons onvermogen. God is daar. Want je ziet ook in dit verhaal dat er dan een engel komt en wat eten en drinken geeft aan Elia, zodat hij weer verder kan. Weer 40 dagen. En na die 40 dagen zijn we hier beland. En Elia is in een rots gaan staan en hij heeft het zo nodig dat hij iets ziet van God. Iets wat misschien wel heel sterk ook in onze tijd leeft. Dat we iets willen beleven, iets willen zien, iets willen ervaren. En soms juist, misschien wel in de herrie. In veel geluid, in grote stemmen, grote klanken. En het mooie is hier dat je, als je dat probeert voor te stellen, dat Elia daar staat en die rots pleet, dat er heel veel geluid is. Er komt wind, er komt vuur, er komt een aardbeving. Alles waarvan je denkt, oh, daar zal God zijn. Al dat grote, dat groteske, dat imposante. Het grote wonder. Maar elke keer weer, zegt de Bijbel, en God was er niet. Hij was daar niet in. Het was blijkbaar ook niet wat Elia nodig had. Maar het was ook blijkbaar niet de manier waarop God zich aan Elia wilde laten zien. God wist dat Elia al die heftigheid al achter zich had. Elia had wat anders nodig. En dan staat er dat er in het zachte bruisen, in de bries van een zachte wind, dat God daar is. En je zou kunnen zeggen dat die wind lijkt op dat zachte suizen van God als hij in het paradijs is. Daarin herkennen Adam en Eva ook zijn aanwezigheid. God is daar in het zachte suizen van de wind. En ik bid jou en mij toe dat we ze nu naar momenten kennen in ons leven, dat we misschien ook wel bewust opzoeken. Dat we de stilte zoeken en dat we niet in het lawaai van alles om ons heen, of misschien ook wel van het lawaai in onszelf, maar dat we door die stilte heen Gods stem horen en ook die vraag aan ons gesteld krijgen. Nou, vul je naam maar in. Waar ben je?
0: Bram Rebergen, een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk deze zomer. En wil je weten waar je die vakantiekerk kan vinden? Kijk dan op rcn.nl/vakantiekerk. Zometeen Blessing Offer en dit

0: Blessing Offer. En dit nummer kan niet anders dan Lift Me Up heten. En hij zou bij mij in een heel mooi lijstje komen te staan. Want daar moet ik het even over hebben. Met Daan die weer binnen is gelopen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een lange ochtende zo, hè? Blessings. Hier weer aanschuiven.
1: Dat is toch gezellig?
0: Goed zo. Ik vind het ook gezellig.
1: Het is ook gewoon een werkdag, hè?
0: Nou, zo is het. Ja. En over blessings gesproken. Elke dag natuurlijk verzoeknummers. Helemaal een keuzemenu van jou in de lunchroom. Roadtrip nummers. We houden ervan om de keuze van de luisteraar te draaien. En eind augustus gaan we dat 2 dagen doen. Alleen maar jouw favoriete muziek willen we draaien. En ja, wat ik dus zei, Blessing Offer, die zou bij mij ertussen staan.
1: Ja.
0: Bij jou ook?
1: Ja, nee, zeker. Ja, en het moet dus een lijstje zijn van jouw geloof, hè, zou ik maar zeggen. Een plaat die jij mooi vindt, die jou raakt. Misschien eentje uit het verre verleden of eentje van nu. Dat duurt nog even, hè, 25, 26 augustus. Maar wij zijn er hartstikke druk mee, want er komt al van alles binnen. Maar het kan dus nog.
0: Ah, dus.
1: Ja, kan nog. Ja.
0: En het is gewoon je kans om dus de playlist te bepalen.
1: Die hoor je gewoon op zender dan.
0: Exact. En als ik zie hoeveel verzoekjes er binnenkomen die we nauwelijks aankunnen. Dus 2 dagen trekken we er vooruit. Hoe het werkt, dat lees je op grootnieuwsradio.nl. Met een paar simpele spelregels voor je. Maar vooral belangrijk, als je een momentje vindt om het te doen, doe het gewoon.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, want hiervan denk je altijd achteraf of die dag zelf.
1: Doen.
0: Oh, had ik het ook maar gedaan. Je hoort het nu op tijd.
1: Nu doen.
0: Doe het.
1: Ja.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Nieuw!

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. Het weer van Weer Online? De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, vanaf knooppunt Oudijk een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens, 5 minuten vertraging.
9: Waar of op wie kun je nog bouwen als alles onzeker wordt? Daarover gaat hier straks dit lied. But I'm still standing on the only rock I know. You're my cornerstone. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
7: De Lunchroom.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Toby Mac en Zach Williams. Goedemiddag. Ik zit net eens even achteruit te denken. Precies een week geleden zaten we voor de laatste dag toen in Liende. Daar was ons voltallige lunchroom-team toen neergestreken met een complete mobiele studio. En dat was me toch gezellig. Ja. En ik zit net eens even vooruit te denken. Over een maandje of vijf is de kerstboom weer afgetuigd. Ja, de tijd gaat snel. Zeker als je plezier hebt. En dat hebben we hier in onze lunchroom. Waarin je hem straks weer voorgeschoteld krijgt, hoor. De enige echte muzikale lunchkaart. Ik zou zeggen, blijf rustig aan je tafeltje zitten. We komen zo bij je.

0: waarbij, zeg maar, dag tegen, en dat bedoel ik in alle eerbied, tegen zaken die niet fris lopen in ons leventje. Misschien ook wel leugens tegen je oude leven. Bye bye.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Romeinen 13, vers 1, waar het volgende staat. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. De dagtekst van vandaag, Romeinen 13, vers 1.

Martine die zegt, wat draaien jullie toch prachtige liederen. Ik zit echt te genieten. Heerlijk tijdens zo'n klusje als dit. Ze is honingpotjes aan het stickeren. Oh, dat ziet er goed uit, zeg. Nou, je hoorde zojuist Yet Not I, But Through Christ in Me. En aansluitend, bij u is het goed. Je kent dat vast wel. Hè? Eerst moet ik dit, of eerst moet ik dat. Eerst zus, zo. Nou, die verloren zoon.

verhaal, dat ken je wel. Die hoefde helemaal niks. Die hoefde zich niet op te poetsen of op te frissen. Hoefde zich zeker niet anders voor te doen. Die mocht gewoon komen zoals die was. Come as you are. Come.

0: Dat was Crowder. En dit is het weerbericht namens Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar in het zuidoosten is er kans op een regen- of onweersbui. Temperaturen die lopen uit 1 van 25 graden tot 32 graden, waarna het vanuit het westen afkoelt. Morgen minder warm, 21 tot 28 graden, geregeld zon. Plaatselijk nog kans op een bui, vooral in het noorden en langs de oostgrens.
1: De lunchkaart.
0: Lekker man. Even kijken, waar hebben we de kaart, jongens? Maak de kaart even voor vandaag. De kaart, hallo. Ja, dank je. Het is zo druk hier. Even kijken, is dit een goede kaart dit? 30. Ja, 30 juli. Ja, ik heb de goede kaart. Muzikale lunchkaart. Lunch voor vrienden en vriendinnen. Ligt hier voor me. Ziet er weer prachtig uit. Je krijgt een voorproefje.
1: Menu A.
0: Met daarin natuurlijk weer drie gerechten. Te weten, als nagerecht, first love, hoofdgerecht, happy day. En dit is het voorgerecht.

0: Welke wil je straks op je bordje?
1: Daan Hartgers.
0: Nou, ik bedoel menu A of menu B. De keus is aan jou, dat kan vanaf nu gestemd worden. Minuutje of... Zullen we doen, jongens? Minuutje of acht? Ja. Vanaf nu A of B. En waarom?
2: De Lunchroom.
0: Waarom?

0: de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did it.
0: There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: een geboortekaartje binnen. En wel van Alinda. Nou, het kaartje is wel wat ouder. 7 jaar oud. Daarboven staat de naam Daniel. En deze tekst die zojuist werd bezongen. Zegenlied, op en top vrouw hoorde je. Daarvoor Blessings, bijzonder verhaal. Laura's story. Bij haar man werd ooit een hersentumor gevonden. En juist in die periode leerde ze juist dat tegenslagen vaak, zoals ze dat noemde, vermomde zegeningen zijn. Die leiden tot een diepe geloof. En zij mag het zeggen. Ja, Laura's story, Blessings.
1: De lunchkaart.
0: Iets heel anders. Zo gaat het hier in de lunchroom. Dank voor het stemmen. Er zijn er heel veel. Pak even het lijstje erbij. Henriette die zegt, ja, het is een heerlijk zomersmenu. En dat zegt ook Arend en Dirk en Dieneke en Corinne en Jinke, Sanne, Daniel. Dat is een andere trouwens. Die is al wat ouder. Martine, Jaap, Henriene, Jacco en Leo en heel veel anderen. Dank voor het stemmen.
2: De lunchkaart.
0: Op menu A. Met daarin het beloofde nagerecht. First love, hoofdgerecht. Happy day, en in alle eerbied, dit is het voorgerecht. Er is een verlosser.

0: Dank allemaal voor de stemmen, ook vandaag weer. Op in dit geval menu A met Er is een verlosser, Happy Day en First Love. Morgen natuurlijk 12:30 nieuwe kaart.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerk is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. Het weer van Weer Online? Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurt er 20 minuten langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug doe je er een kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54. Voor Ommen kan dat via de U55.
0: Bed, bad en brood. Dat hebben we in ieder geval nodig in ons leven. En deze zangeres zingt hier zo over iemand die we ook nodig hebben. Honestly.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buurt...

0: Om de goed te beantwoorden, ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Met Daan Hartgers.
8: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Therrien. Goedendag, het is donderdag. Donderdag 30 juli. Ook wel de internationale dag van de vriendschap. En ja, wat is goede vriendschap, hè? Wat is een goede vriend of vriendin? Ik moet dan toch altijd even aan Toon Hermans denken. Ik weet het is 1000 jaar geleden, maar toch. Hij schreef die pakkende woorden. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Nou, daar hoeven we weinig aan toe te voegen, toch? Nou ja, wel de vraag nog, hoeveel goede vrienden heb jij? Ongeveer. En wie is zo'n goede vriend of vriendin voor jou? Misschien mooi om die even een pluimpje te geven vandaag. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus wie is een goede vriend of vriendin voor jou? Laat het ons weten via onze app.

0: Brian en Jen Johnson, For The One. Daarvoor Dien, en wat gaat het allemaal snel en goed met die muzikant, zegt Dienand Rommers, hè, zo heet hij eigenlijk. Voor het grote publiek werd hij eigenlijk vorig jaar een beetje bekend, een behoorlijk beetje. Menigeen kent inmiddels Armen naar Omhoog, en ook deze van zojuist, Heel Mijn Hart Zingt.
1: De plaat die je raakt.
0: Soms komt er van alles samen in één lied, en dat geldt in dit geval voor Carla. Zij werd ooit Grootnieuwsradio vriendin van ons. Moet terugdenken aan een dierbare vriendin van haarzelf die ze een paar jaar geleden verloren heeft. En Carla heeft meegezongen in Ahoy met een 200-koppig koor. Samen met deze muzikant, dan ben je geen kleintje. Hè? Dit is Michael W. and Friends. Genieten van Carla.

0: Voor Carla draaiden we Michael W. Smith, Friends en aansluitend Martijn Bualda. Kniphoog uit de hemel. Nou, we kijken even. Even naar buiten en naar boven. Het is 1:30, tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar in het zuidoosten is er kans op een regen of een onweersbui. Temperaturen die lopen uit 1 van 25 graden tot 32 graden, waarna het vanuit het westen afkoelt. Morgen minder warm, 21, 28 graden. Geregeld zon, plaatselijk kans op een bui. Vooral in het noorden en langs de oostgrens.
1: Daan Hartgers.
0: Mocht je nog niet weten, het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Wie is een goede vriend voor jou? En wat betekent hij of zij voor jou? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom

0: Oh, ik sla een beetje door.
1: De lunchroom.
0: Ja. Lekker zeg.
1: Schuift aan bij Daan.
0: Elevation Worship hoorde je. Zegt, het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. En voor Sjoerd is dat Kees Jan. We zijn samen niet van heel veel woorden. Maar we kennen elkaar volledig. En als er iets is, dan staan we altijd voor elkaar klaar. Marijke die zegt, mijn allerbeste vriendin is Joke. We kennen elkaar al van kind af aan. We hebben van alles samen meegemaakt. En we hopen elkaar nog jarenlang met elkaar op te mogen trekken. Goede vriendschap is goud waard. Aldus Marijke. Jinke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij een goede vriendin of vriend?
2: Ik heb eigenlijk twee hele goede vriendinnen. Ik heb ook een goede vriend. Ja. Maar mijn vriendinnen die wonen heel dichtbij mij. Daar ben ik heel gelukkig mee. Oh, Wilma en Janneke.
0: Wilma en Janneke?
2: Ja.
0: Ja, wat maakt ze zo speciaal, Jinke?
2: Nou, ja. Ik ben iemand die zich nogal uiten moet als er een keer iets gebeurt. En ik kan altijd naar ze toe lopen en dan even lekker een bakkie doen. En even kwijt wat ik kwijt moet bij ze kwijt kunnen.
0: Ja, dat kan van alles zijn, Jinke.
2: Ja, kan van alles zijn, ja.
0: Leuke dingen en minder leuke dingen.
2: Allebei.
0: Ja?
2: Ja, ja, zeker weten.
0: En hebben ze dan een antwoord of is het vooral luisteren?
2: Nou, het is vooral luisteren. Ja, ja, maar ook wel een antwoord, hoor. We kletsen veel met elkaar. Dus we zitten ook een beetje in dezelfde levensfase.
0: Oh, ja.
2: We zijn allemaal in de 60. En ja, maken ons soms druk over onze kinderen.
0: Ja, zeg, vertel mij
2: en
0: wat.
2: En dat soort dingen.
0: Ja, en af en toe is een uitje, neem ik aan, Jinke?
2: Ja, zeker. Wij mogen heel graag naar een visrestaurant gaan. En dat is onze favoriete uitje.
0: Kijk, ook dat nog. Nou, hartstikke mooi. Bij deze hebben ze even in het zonnetje gezet. Wilma en Janneke.
2: Ja.
0: En gewoon doorgaan zo toch, Jinke, samen.
2: Heel graag. Ja,
0: ja hoor.
2: Mooi. Doeg. Tot ziens.
0: Alle goeds. Doei.
2: Doei.
0: Mooi hè, vriendschap. Goud waard.

gaat Paul Balazs. Hij bezocht zo'n 25 jaar geleden Israël, waaronder ook de klaagmuur, waar hij steeds het woord Adonai hoorde. En dat inspireerde hem tot het schrijven van een lied. En daar rolde toen dit lied uit, Praise Adonai. Daarvoor, Sierra Noah, waar was jij? Straks is hier Tom Hellaar met Backstage, met de allermooiste zomer gospelklassiekers. De lunchroom gaat sluiten. Beetje puinruim hier. En even de kassa afwerken. Volgens mij ziet het er goed uit. Het was een mooie dag vandaag. Deze lunchroom is morgen weer geopend van 12 tot 2 natuurlijk. Ik heb er nu al zin in. Tot besluit van dit uur, Jesus Army en Adem Project. Mooie dag. Doeg.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Lucas Kramer.

0: Lucas Kramer.
1: Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Heel kwijtaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. Het weer van Weer Online? Er is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee worden 22 graden, in het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os tussen Renkum en knooppunt Valburg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan naar de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N48. In beide richtingen is de weg dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Richting Hogeveen kan je omrijden via de U54 en richting Ommen over de U55. En dit gaat waarschijnlijk tot 6 uur vanavond duren.
4: Zo, nog snel even een patatje genomen in de lunchroom. Het kon nog net en ik ben er helemaal klaar voor. Hier achter de coulissen, backstage dus. En ze liggen weer klaar, de zomerklassiekers. We hebben heel veel mooie muziek. We beginnen straks met deze van Riley Clemens.
5: Jesus Christ too.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Backstage
15: met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat was de Amerikaanse Riley Clemens met Jesus Christ. En ze liet zich voor dit nummer inspireren door de tekst in Johannes 11, vers 35. En daar staat dat Jezus weende. In dat verhaal huilt Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus. Ook al weet hij dat hij Lazarus korte tijd later zal opwekken. Nou, Riley Clemens legt uit dat dit laat zien dat Jezus echt meeleeft met menselijk verdriet en onze tranen serieus neemt.
1: Hallo, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country?
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, luistervrieden. Welkom achter de coulissen, backstage dus. En daar mag je de komende twee uur verblijven, zoals iedere werkdag. En de zomereditie staat voor prachtige zomerklassiekers. Ik heb straks Fireworks voor je. En rond 14:15 hoor je ook nog New World Song. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar daar gaan we veranderingen brengen dit uur. Van wie je zeker wel gehoord hebt, is Christian Verboerd. Je hoort hem met Dit is niet ons thuis. Het is een lied over het besef dat deze wereld niet onze uiteindelijke bestemming is. Overigens bracht hij dit nummer al uit in 2017... maar onlangs kwam het opnieuw uit als onderdeel van zijn nieuwe album De Mooiste Liederen in een Nieuw Jasje, deel 1. En op dat album heeft hij een aantal van zijn bekendste oude liederen opnieuw opgenomen met een vernieuwd arrangement en een actuelere productie. Luister naar de nieuwste versie van Dit is niet ons thuis.

0: is true. Een van de bekendste christelijke bands wereldwijd, Casting Crowns met Here's My Heart. En dat lied gaat niet in eerste instantie over wat wij voor God doen, maar over ons openstellen voor Gods waarheid.
1: Groot Nieuws Radio,
2: Zomer Classics.
0: De eerste klassieker vanmiddag is afkomstig van de band Fireworks. Het was een Amerikaanse christelijke rockband die eind jaren 70 begon. En de groep startte oorspronkelijk als een vocaal trio met Marty McCall, Gary Pick en Quen Moore, maar ontwikkelde zich al snel tot een volwaardige rockband. Hun album Shatter the Darkness verscheen in 1979 en werd door veel liefhebbers gezien als hun sterkste plaat. Muzikaal vormt het de overgang tussen de vrij zachte pop van hun debuut en de stevige rock van hun latere werk. Je hoort de titelsong van dat album, Shatter the Darkness.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Mooi, Promises van Maverick City Music. Een van de meest indrukwekkende aanbiddingsliederen van de afgelopen jaren.
1: Nieuw uit Nederland.
0: In deze rubriek nu aandacht voor Glenn en José Witterland. Ze staan bekend om liederen die dicht bij de Bijbel blijven en een pastorale toon hebben. En hun bediening is al jarenlang gericht op het leiden van aanbiddingsdiensten in kerken en tijdens conferenties. Maar muziek maken doen zij ook. Je gaat ze beluisteren met een nummer dat in april verscheen. Het heet Het is goed.

0: Dat was Martin Smith. Hij was jarenlang betrokken bij de band Delirious, een invloedrijke Britse worship rockband. Maar goed, solo weet hij er ook raad mee, zoals je hoorde. Het nummer God's Great Dance Floor. Dat klinkt vrolijk, en dat is het ook, want het geeft aan dat een leven met God beslist niet saai is. Een leven met God is leven in de breedste zin van het woord, maar ook vreugde en vrijheid.
1: De dagtekst.
0: Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, 30 juli 2026, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Romeinen, Romeinen 13 vers 1. En daar staat: iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Dus Romeinen 13 vers 1... iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld.

0: Dat was Elevation Worship met Do It Again. Dat zegt dat God vroeger altijd trouw was en dat wij erop mogen vertrouwen dat hij dat ook vandaag en morgen zal zijn. En je hoorde ook nog Cherish Music met Sharon Gibbs en Gilbert Tera met Voldoende voor Vandaag.
1: Groot Nieuws Radio Zomer Classics.
0: Het podium is nu voor New World Sun. De band werd opgericht in 2005 in Canada. En ze klinken niet als een typisch moderne worshipband. Ze haalden veel inspiratie uit artiesten als Stevie Wonder, Ray Charles en klassieke soul en gospel. Ondanks dat ze nog steeds bestaan, hebben zij wel degelijk klassiekers, zoals het nummer dat je nu gaat horen. Het is een wat minder bekend nummer en staat op hun album Salvation Station uit 2008. Het heet City Bus Love Song.

Kingabaan was dat met een nummer dat zij samenschreef met Martijn Buwalda. Het heet Vandaag. En eigenlijk is de boodschap simpel. Alhoewel, niet voor iedereen, maar ik denk er zelf wel vaak aan. Leef in het moment dat God je geeft. Ik heb de laatste tijd best dingen meegemaakt waar ik enorm tegenop zag in het leven. Dingen in de toekomst. Maar dan denk ik, het is niet vandaag. Geniet van het moment. Ik heb nog muziek voor je, maar ik neem wel alvast afscheid. Want we hebben... afscheid is een groot woord natuurlijk. Maar we hebben het nieuws straks om 3 uur. Dus we zijn even weg. En daarna zijn we natuurlijk terug met prachtige klassiekers. Ik heb er nog 2 voor je. En nieuw Nederlands materiaal. Graag tot straks.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Thijs en Jorieke.
3: Live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvenga en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto richting Eindhoven. Of kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2.
15: Zo, de flesjes zijn weer bijgevuld met water. En dat is maar goed ook met deze temperaturen. Alhoewel, bij backstage valt het eigenlijk wel mee. Maar die dampende klassiekers gaan daar verandering in brengen. En er zijn niet alleen klassiekers. We hebben nieuw materiaal uit eigen land en ook recentere muziek zoals deze van One Sonic Society. It's your-

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Stage.
9: Met Tom Herlaar.
8: Het christelijke radiostation.

0: Dat waren ze, One Sonic Society, met een prachtig nummer. En dat heet Great Are You, Lord.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Met Tom Herlaar.
0: Welkom terug bij Backstage. Achter de schermen, en daar valt ook dit uur heel veel te beleven. Ik heb een klassieker in de vorm van de Continental Singers. En rond 4:15 is er muziek van Cindy Morgan. Maar eerst is het podium voor lef. Je weet het, hè, een storm in het leven geeft aan dat het even niet gaat zoals je wilt. In negatieve zin dus. De omstandigheden kunnen overweldigend zijn. Maar God blijft dichtbij en is betrouwbaar. Daarover gaat dit nummer. Hoe sterk ook de storm.

0: Bethel Music, daar heb ik je de afgelopen week al het nodige over verteld. Maar in dit geval hoorde je ze met de Amerikaanse zangeres Stephanie Gretzinger. Zij is al heel lang verbonden aan Bethel Music en je hoorde ze met King of My Heart.
1: Groot Nieuws Radio,
2: Zomer Classics.
0: Ja, het podium moet nu echt even vrijgemaakt worden, want het is tijd voor de Continental Singers. Een soort koor dat jaarlijks wisselde van samenstelling. En ze reisden de hele wereld over. Het was een initiatief van de Amerikaanse dirigent Cam Floria, die in 1963 begon met een jonge groep zangers afkomstig uit kringen van Jesus Christ. Nou, anno 2026 bestaan zij nog steeds, maar de Amerikaanse organisatie stopte in 2010 met haar activiteiten. Het concept en de naam leeft wel voort. Wij gaan luisteren naar een nummer uit 1985. Hier zijn de Continental Singers met Kingdom of Love.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Eline en Anne-Michelle Lee waren dat met Geef me Jezus. Ze schreven het nummer samen. En Eline vertelde dat de woorden voor haar heel persoonlijk zijn. Het lied verwoordt een diep verlangen om niet vooral Gods gaven of zegeningen te zoeken, maar God zelf.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Onze volgende zangeres hoeft niet ver te reizen om hier op het podium te komen, want ze komt uit Veenendaal. Raïssa. Ze maakt christelijke popmuziek met invloeden uit onder andere country en rock. Ze is niet helemaal nieuw, want in 2022 bracht zij al de EP Back to You uit. We gaan uiteraard wel luisteren naar iets nieuwers. Het nummer dat je zo hoort heet None Like You. En dat bracht zij uit in mei dit jaar.

Schrijvers voor Gerechtigheid en Gerson en Meerte Smit waren dat met miljoenen stemmen. Het is een lied dat gaat over de veelheid en de schoonheid van Gods schepping en de roep om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat is trouwens ook de doelstelling van Schrijvers voor Gerechtigheid. Straks is er weer een klassieker, maar we gaan eerst naar C.C. Winans en Blast a

0: open gaan.
1: Elise Manna was dat met Hij kan zomaar naast je lopen. Een lied gebaseerd op het Bijbelverhaal van de Emmausgangers uit Lucas 24, vers 13 tot 35. Twee volgelingen van Jezus lopen na zijn kruisiging verdrietig en teleurgesteld van Jeruzalem naar Emmaus. En onderweg loopt Jezus met hen mee, maar ze herkennen hem niet. Pas later, wanneer hun ogen opengaan, beseffen ze dat hij al die tijd dichtbij was. En dat is niet alleen toen, het is nog steeds actueel, want hij kan zomaar naast je lopen.
2: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
1: We gaan naar de Amerikaanse zangeres Cindy Morgan. Ze was vooral bekend in de zogenaamde gouden periode van de gospel. Dat was midden jaren 90. En ze behoort tot de generatie artiesten waarin ook namen als Amy Grant, Michael W. Smith, Sandy Patty en Point of Grace groot werden. Je gaat luisteren naar een nummer dat zij uitbracht in 1991. Het is de titelsong van het gelijknamige tweede studioalbum, Listen.

Waymaker, een bekend aanbiddingslied dat veel mensen kennen door de uitvoering van Michael W. Smith. Maar het nummer is oorspronkelijk geschreven door de Nigeriaanse gospelzangeres, let op, daar komt-ie, Osinachi Kalu Okoro Egbu. En dat verscheen voor het eerst in 2015. De song werd later wereldwijd bekend door verschillende covers, waaronder die van Michael W. Smith. Ja, het nieuws van 4 uur. Ja, ik ben nog onder de indruk van die naam. Maar goed, het nieuws van 4 uur is in zicht. En ik heb nog muziek voor je, maar ik neem wel alvast afscheid. Morgen de laatste backstage deze week. En daarvoor ga ik straks nog even op zoek naar pareltjes als het gaat om de zomerklassiekers. Het stokje gaat naar de collega's van de dag van vandaag. Veel luisterplezier, een mooie dag en graag tot morgen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: pizza.
1: CeraFeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af, naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook één rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging.
9: Goedemiddag, zometeen een nieuwe middagshow. En het is maar goed dat je om te luisteren geen plekje hoeft te reserveren voor een badhanddoek. Waarom hoor je zo?
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: De dag van vandaag.
16: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: als je een vakantieplaylistje maakt, dan moet deze band erin staan. Rent Collective, je hoorde Counting Every Blessing.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Goedemiddag op deze zomerse donderdagmiddag. En zeg je zomer, dan zeg je zon, zeg je zwembad. En de terugkeer van misschien wel de oudste Olympische sport van Europa. De 100 meter sprint naar een lichtbed. Ik verbaas me er oprecht elke keer weer over. Als ik zo'n hotel of resort weer binnenkom. Niet dat ik daar elke dag kom, maar als ik daar kom. Ja, hoeveel mensen er dan zijn die ontzettend ver gaan om het beste lichtbedje aan het zwembad te claimen. Ongelooflijk. En ik ben niet de enige blijkbaar, want een Britse vakantieganger op Mallorca, die was er helemaal klaar mee. Dat sommige mensen al zo vroeg alle lichtbedden reserveerden en vervolgens dan urenlang weg zijn. Dat er alleen maar zo'n bedje met een badhanddoek ligt. Dus hij besloot wraak te nemen. Weet je wat hij deed? Dat kan eigenlijk echt niet. Maar hij besloot jeukpoeder op de handdoeken te strooien. Dat is echt ongekend. En dan van een afstandje zag hij dan hoe de eerste vakantiegangers begonnen te krabben en te krabben. Eén van hen die sprong uiteindelijk zelfs het zwembad in om van die jeuk af te komen. Om zich daarna weer met dezelfde handdoek weer af te drogen. En je raadt het al, dat hielp dan niet. En hij zwemt er weer in. Nou ja, misschien is het wel even een wake-up call voor het 11e vakantiegebod bij deze. Gun uw naaste net zo mooi lichtbed als u zelf.

0: waarschuwing. Kans op plotselinge bemoediging door spontane getuigenis aanwezig.
1: De dag van vandaag bij Groot Nieuws Radio.

0: Faith en Christine Getty. Come People of the Risen King.
1: 1 uit 1008.
0: Het zijn de belangrijkste christelijke muziekprijzen ter wereld, de Dove Awards. Gisteren werden de nominaties bekendgemaakt. Brandon Lake is met 11 nominaties de grote favoriet van het jaar. En kijk eens even verder naar genomineerde voor de meest prestigieuze prijs van de avond, de Artist of the Year. Brandon Lake, CeCe Winans, Lauren Daigle, Phil Wickham en, het is wel opvallend, Josiah Queen. Hij brak afgelopen jaar eigenlijk pas echt door, afgelopen paar jaar. Maar hij staat nu dus al tussen de grote namen in de christelijke muziek. Nou, of het iets gedaan heeft met het blijdschapniveau van Brandon Lake en Josiah Queen dat ze genomineerd zijn, weet ik niet. Maar allebei maken ze dus kans op die titel. En dat past eigenlijk ook wel heel mooi bij deze track in de 1 uit 1000 dag van vandaag. Want die is gebaseerd op Nehemia 8 vers 10. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Op plek 99 in de top 1000 dag van dit moment. Josiah Queen en Brandon Lake. Dit is Can't Steal My Joy.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Shane & Shane, Christ Our Hope in Life and Death. Daarmee weer het 16:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam hebben betogers een holocaustherdenking verstoord. Uit protest tegen de oorlog in Gaza schreeuwden ze door de toespraak heen van de Israëlische ambassadeur. Ze zijn weggestuurd. Een man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft tbs met dwangverpleging gekregen. Maandenlang stuurde hij mailtjes waarin hij dreigde om Marcouch een mes in zijn hart te steken. Experts noemden hem psychotisch. Een nieuwe natuurbrand in het westen van Spanje breidt zich snel uit. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond kan je nog lekker lang in de tuin zitten. Het blijft droog en koelt uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. In het noorden en oosten kan de regen vallen met lokaal kans op een onweersbui. Tot morgen maximaal 29 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het verkeer loopt vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 15 minuten extra door wegwerkzaamheden. En hierdoor is de rechterrijstrook dicht. En om diezelfde reden loopt het verkeer vertraging op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 richting Nijmegen. Die is dicht tussen Venray-Noord en Vierlingsbeek door een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen kan het beste eind overvolgen over de A67, de A2 en de A50.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zullen we eens kijken welke woorden deze donderdag typeren? Nou, mijn woord van vandaag heeft te maken met de bijzondere vondsten die gedaan zijn. Eerst Toby Mac en Jamie McDonald. Dit is God Did.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Wat een duo, hè? Toby Mac en Jamie McDonald en God Did It. Ik weet niet, als je deze zomer nog naar het strand gaat, ik zou dan als ik jou was even goed kijken waar je loopt, want you never know what you're gonna get.
1: Mijn woord van vandaag is cool, want ik ben vandaag naar de Bijbelschool geweest. Jackpot!
2: Woord van vandaag.
0: Ik las namelijk vandaag twee opvallende archeologische nieuwsberichten uit Israël. Op een strand bij de westerse havenstad Ashdod vond een medewerker van de stranddienst een 2500 jaar oude munt. En in Jeruzalem, daar maakten archeologen bekend dat ze voor het eerst een klein gietmal hebben gevonden, waarmee in de tijd van de eerste tempel beeldjes werden gemaakt. Nou, twee hele verschillende vondsten, maar allebei geven ze wel iets van de geschiedenis prijs. Ik vind het altijd gaaf dat er dan zoveel later dan nog dat soort verhalen opduiken. Doe mij wel even terugdenken aan de zomer van 2013. Dat was met mijn ouders op Rodos. En ik had net voor een verjaardag een gloednieuwe Samsung Galaxy Apollo gekregen. Eerste dag op het strand. En ik liep zo de zee in, met telefoon nog in de zak van de zwembroek. Ik heb hem nooit meer teruggevonden. En mijn ouders waren toen trouwens niet eens zo heel rouwig om dat feit. Die vonden het stiekem wel heerlijk. Eindelijk een vakantie met een sociale mobieloze zoon. Dus mijn woord van vandaag is vondsten. Ja, misschien past het ook wel bij jouw dag. Heb je iets bijzonders gevonden vandaag? Of ben je juist iets kwijtgeraakt? Misschien op het strand, misschien wel gewoon thuis op zolder. Maar misschien is jouw woord wel iets heel anders. Dat kan natuurlijk ook. Welk woord typeert jouw donderdag? Dit is het moment om het door te geven. Als je ons nummer al hebt, app het dan. En anders ga naar grootnieuwsradio.nl/WhatsApp. En dan kun je een chat met ons openen en nu laten weten wat jouw dag is in één woord. Dit is Joke Buijs, Stromen van Zegen.

0: Hillsong Worship, King of Kings. Daarvoor Joke Buijs met Stromen van Zegen. Ja, en die stromen die zijn bij heel wat mensen te voelen. Onder andere bij Anja en Tini, geloof ik. Tini, of Anja moet ik zeggen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Laurens.
0: Hey, wat is jouw woord van vandaag?
1: Fietsen door de warme regen.
0: Er staat iets meer, maar ik zal fietsen hier opschrijven. Maar ja, dan gaat er iets niet helemaal goed, geloof ik, qua weerbericht. Daar zo meer over. Maar jij bent lekker aan het fietsen door de regen. Wat is er... is dat lekker, ja? Door de warme regen?
1: Het is niet koud. Dat
0: scheelt
1: is wel
0: weer.
1: Een beetje gek. Ja, dus dat scheelt wel weer. Maar ik bedoel, mijn rok plakt inmiddels lekker aan mijn benen.
0: Oh,
1: maar,
0: En moet je ergens zijn waarbij het belangrijk is dat je het allemaal netjes zit? Of maakt het allemaal niet meer uit?
1: Ik ben nu onderweg naar huis, dus dat maakt niet meer uit. Maar op mijn werk is het wel... Ik werk in een zorginstelling. Dus in de zorg hebben wij een uniform. En verder doe ik wachtlijstbeheer. En dan is het ook wel prettig als je...
0: Beetje een representatief.
1: Een uitstraling hebt.
0: Ja, ik snap het. Ja. En binnenkort vakantie voor jou? Of is het nog even doorwikkelen?
1: Nee, dit is mijn tweede werkweek alweer. Dus de vakantie is alweer voorbij.
0: Dat kan erop zitten.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Hoe was het?
1: Ja, heerlijk. We zijn naar Italië geweest. Lekker mooie dingen gezien en lekker warm gehad.
0: Lekker zeg. En nu alweer helemaal in de werkmodus. Maar ik vertelde net als heel mooi in het Groningse weerbericht van Buienradar dat het vanavond droog blijft. Maar ja, dan is het wel nodig dat het ook droog is in het land. Maar dat klopt dus helemaal niet. Dan nu het Groot Nieuwsradio weerbericht van Anja vanaf de fiets.
1: Een lekker buitje, goed voor de natuur. Alleen iets minder als je op de fiets zit.
0: Dankjewel Anja, vanaf de fiets gaan we door. Hey, dankjewel.
1: Hey, de groetjes, doei.

0: Wereldoost met Geest van Hierboven.
1: De dagtekst.
0: Het woord van vandaag uit de Bijbel is vandaag Romeinen 13 vers 1. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Romeinen 13 vers 1.

0: Story op de donderdagmiddag. God of Every Story. Zometeen na vijven Robbie Mark.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Thijs en Jorieke,
3: live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
11: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de Lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
23: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow van Groot Nieuws Radio. Zometeen onder andere Marielle Marden en Ralf van Manen, Renny en Lisa, Fokker & Country, Robin Mark en nog veel meer.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One. Van Vodafone.
25: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
28: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
29: Nieuw, de Melanzane Pizza van

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: De dag van vandaag.
6: Met Laurens van der Kraats.
5: Het christelijke radiostation.

Robbie Mark, Be Unto Your Name. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow met heel veel mooie muziek. Onder andere voor King & Country zo meteen nog. En ik wil het met je hebben over de World Pride. Deze week staat Amsterdam daarvan in het teken. Een wereldwijd evenement waar de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI'ers verbeterd wordt. Dat willen ze verbeteren op die manier. En dat gaat niet helemaal vlekkeloos, hè? Doden en gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. Verdachte werd daar neergeschoten. En in Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement maandag geslagen en uitgescholden. Volgens de politie is het ook aannemelijk dat geaardheid van het slachtoffer de aanleiding daarvoor was. Volgens LHBTI-predikant Willy Elhorst van de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ja, extra reden dat de Pride deze week weer plaatsvindt. Hij organiseert aanstaande zondag een Pride-kerkdienst aan de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Zometeen meer erover.

0: Marielle Baderne en Ralf van Manen, voor nu en voor altijd. Deze week staat Amsterdam in het teken van World Pride. Een wereldwijd evenement wat de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI'ers wil verbeteren. Nou, dat wist je denk ik al. Wat misschien minder bekend is, is dat er ook een religieus programma is met onder andere Pride kerkdiensten. Komende zondag is er zo'n dienst in de Keizersgrachtkerk. Een van de initiatiefnemers is Willy Elhorst, LHBTI-predikant van de Protestantse Kerk in Amsterdam. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor luisteraars die dit voor het eerst horen, wat is een Pride-kerkdienst?
1: Ik wil eerst zeggen dat het al voor de 17e keer is dat we die organiseren. 2 jaar geleden hadden we ons jubileum en dat was echt een fantastische dienst. En de Pride-kerkdienst is een dienst voor iedereen. Maar die de zeg maar, levensthema's van LHBTIQA+ mensen ter sprake brengt, gelovig of niet. En ter sprake brengt in de context van de christelijke traditie en de verhalen van de christelijke traditie.
0: Ja, en waarom vind jij het belangrijk dat het juist in die context ook gebeurt?
1: De Pride is het vieren van diversiteit. En daar horen ook gelovige LHBTIQA+ mensen bij. Dus daarin past het om die reden al. Ik vind het ook belangrijk dat gelovige LHBTQA+ mensen een plek vinden. En dat daar de woorden klinken die zij van huis uit kennen. En daarbij ook de herkenning is vanuit hun eigen leven.
0: Ja. En hoe geven jullie die dienst vorm?
1: Nou, het lijkt heel erg op een gewone kerkdienst. Mm-hmm. als je daar een beetje mee bekend bent, dan zul je dat herkennen.
0: Ja.
1: We hebben altijd een voorganger die zelf ook tot de community behoort. En dit jaar is dat bisschop Gene Robinson, episcopaalse bisschop die als eerste openlijk homoseksuele priester tot bisschop verkozen werd. En we starten in het team altijd met het thema van de Pride. Dat is dit keer Unite. En ja, er komt dan als vanzelf altijd een Bijbelverhaal bij naar boven. En degene die we vragen voor te gaan, die vragen we dan om dat thema van de Pride, waar we als team over nagedacht hebben, ook wat dat betekent in ons eigen leven, om dat ter sprake te brengen in een overdenking.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk zoals in een gewone dienst. Bijzonderheid in onze dienst is wel dat je ook als we in de dienst iedereen uitnodigen om een kaarsje aan te steken, ook veel ruimte is voor een persoonlijke zegening. Dus een van de voorgangers, dat zal niet alleen de bisschop, maar dat ben ik ook en nog 2 mensen, die staan dan in een hoek van de kerk om mensen een persoonlijke zegen te geven.
0: Ja. Er is nogal wat aan de hand rondom de Pride de afgelopen dagen. Hè? Geweld, onder meer in Berlijn, Zandvoort. Geeft dat volgens jou dan extra betekenis aan bijvoorbeeld ook zo'n kerkdienst nu?
1: Het laat wel zien dat de levens van LHBTQA+ mensen aangevochten levens zijn, zeg maar. Nee, wat er in Berlijn gebeurt is natuurlijk afschuwelijk. Ja. En dan maakt dat even heel erg duidelijk, doordat er letterlijk sprake is van geweld en er iemand sterft. Maar op veel subtielere manieren gebeurt het natuurlijk ook. Er worden vaak woorden gesproken in de omgeving van de community die gewelddadig zijn en die mensen op achterstand zetten.
0: Ja.
1: En dit maakt dan nog weer even duidelijk dat ze er nog lang niet zijn en dat ze als community ook een aangevochten community zijn.
0: Ja. Veel christenen die hebben een traditionele Bijbelse visie op relaties en seksualiteit. Tenminste traditioneel, hè? Die lezen het op een bepaalde manier. Waardoor zij dit soort dingen lastig vinden. Hè? Begrijp je dat ze moeite kunnen hebben met Pride?
1: Nou, traditioneel is de visie wel, maar bijbels denk ik niet. We weten inmiddels dat je daarover van mening kunt verschillen. Ja. Vanuit de traditie snap ik het heel goed. Het heeft vaak veel minder te maken met de christelijke traditie dan mensen denken. Wat ik zie onder heel veel verschillende soorten christenen is dat er de bereidheid is om elkaar te ontmoeten en met elkaar over in gesprek te gaan. En dat daar put ik hoop uit.
0: Ja. En kan iemand dan met die overtuiging zich volgens jou toch ook welkom voelen in de dienst die jullie gaan organiseren?
1: Absoluut, ja. Zonder twijfel. Hè. Wij delen daar niet zozeer een opvatting. Hè. Het is gewoon, we komen samen rondom de Bijbel en rondom de levenservaringen van LHBTQ+ mensen. En ik denk dat iedereen die daar komt daar wel iets uit kan oppikken dat herkenbaar is. Maakt niet uit of je een wat traditionele achtergrond hebt of niet.
0: Ja. Zou niet eigenlijk gewoon elke kerkdienst in principe een Pride-kerkdienst moeten zijn?
1: Dat is een mooi voorstel.
0: Nee, ik bedoel meer niet qua vorm en zo misschien zozeer, maar meer qua insteek. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat elke kerkdienst in het bijzonder de levens van mensen ter sprake brengt. Dat alleen al door de Bijbels verhalen te vertellen. Dat gaat ook altijd over hele specifieke mensen en hun verhaal met God.
0: Ja.
1: Dus dat gebeurt in iedere dienst. Alleen het is natuurlijk niet mogelijk om in iedere dienst specifieke ervaringen van bijvoorbeeld LHBTQR-plussers of vrouwen of andere doelgroepen ter sprake te brengen. Dus dit soort diensten in het bijzonder zijn ook wel nodig, ook voor mensen die uit omgevingen komen waar dat echt niet gebeurt of waar we worden tegengesproken.
0: Ja.
1: Daar is dit een vrijplaats voor.
0: Ja.
1: Er wordt heel wat afgesnotterd in Pride-kerkdiensten. En dat is niet wat mensen zo vreselijk vinden, omdat ze eindelijk het gevoel hebben dat ze thuiskomen.
0: Hmm.
1: Dus het naast elkaar zal altijd blijven, denk ik. En dat is denk ik ook oké.
0: Okay. Ja. Hey, als je één misverstand over Pride en geloof zou mogen wegnemen afsluitend, welke zou dat dan zijn, Willy?
1: Nou ja, dat het niet bij elkaar hoort of dat het niks met elkaar te maken heeft. Ik zeg altijd, ik ben niet homoseksueel ondanks mijn geloof, maar dankzij mijn geloof. Hè. Ik heb in de verhalen van de traditie juist de vrijplaats gevonden, of de bevrijding gevonden, de hoop gevonden. En geen aanleiding gevonden om te worstelen met mijn homoseksuele identiteit als gelovige.
0: Ja, en dus, waar heb je dat precies in gevonden? Was dat op een gegeven moment bepaalde tekst of een bepaalde preek?
1: Ja. Nou, uiteindelijk in het verhaal van de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte. Hè, die worden uit hun angstland bevrijd, uit hun gevangenschap. Dat verhaal van die uittocht, dat heb ik destijds ook zo ervaren. Hè. Ik was gevangen in mezelf, maar gevangen in de mensen die mij zwijgend hielden. Mm. Gevangen in de gemeenschap waarin ik opgroeide. En toen ik uiteindelijk het hoge woord eruit kwam, voelde dat voor mij als mijn uittocht. Hè. Mm. En alle stappen die ik daarna zet waren een weg naar het land van melk en honing. En ik ben nog steeds onderweg. Dat duurt ook 40 jaar. Ik ben trouwens, het is nu volgend jaar 40 jaar na mijn coming out. Dus het onderweg zijn is ook goed. Maar het in beweging komen, die uittocht zo ervaren als een bevrijding, dat heb ik herkend in dat verhaal. En zo zijn er nog veel meer verhalen in de Bijbel.
0: Ja. Willy Elhorst, LHBT-predikant van de Protestantse Kerk in Amsterdam, over de Pride-kerkdienst in de Keizersgrachtkerk aanstaande zondag. Dankjewel voor het meedoen met dit gesprek. En ik wens je een mooie week.
1: Dankjewel dat je dienst. Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops.

0: Elisa. Zichtbaar in alles. Maakt het 17:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Nederland is nu niet goed voorbereid op extreme hitte. Er moet een nationaal crisisplan voor komen, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Aanleiding is de hittegolf in juni. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse vrachtwagens die toch over de Merwedebrug gaan een boete krijgen en buitenlandse niet. Het valt buiten de Europese richtlijnen, maar dat is lastig uit te leggen, vinden ze. De lage waterstand in de rivieren zorgt voor bijzondere ontdekkingen. Zo zijn in de bodem van de Donau in Bulgarije resten van een mammoet gevonden. Experts denken dat het daar niet bij blijft.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond kan er hier en daar nog een drup vallen, maar het blijft op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen is het zonnig en op de meeste plekken droog. In het noorden en oosten kan de regen vallen met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt morgen maximaal 29 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Kleine 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Een paar files vallen op. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij knooppunt Velsen 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je moet daar omrijden via de A22. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug is daar de rechterrijstrook dicht. Veroorzaakt 5 kilometer file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray een ongeluk. 5 kilometer file, 30 minuten vertraging, maar de rijbaan is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Een nummer 1 hit in de top 40 van 1970. Gisteren in de Rode Draadplaat, D.C. Lewis met Mijn Gebed. Gaan we zoiets aan vastknopen. Eerst Jesus Culture, samen met Kim Walker-Smith.
4: De dag van vandaag.
0: Freedom.
3: Het christelijke radiostation.

0: Walker Smith, je hoorde Freedom.
1: De rode draadplaat.
0: Ja, gisteren was het even een soort wens ineens. Maar dan om 5:30, of nou iets voor 6 eigenlijk. Het was een lied met allemaal orgelmuziek erin. We kwamen er vandaan door een rode draadplaat van Stef Bos. Live opgenomen in de Lauwenskerk. En dat was dinsdag de rode draadplaat. Toen was geloof nog heel gewoon. De link was naar een ander oud nummer over iemand die een kerk binnenloopt. Het was DC Lewis met Mijn Gebed.

0: dit is waar we zijn gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: En waar gaan we nu naartoe? Dat bepaal jij. En je mag nu een lied voorstellen door titel en artiest te appen naar de studio. Wie weet komt hij zo in de selectie terecht en krijgt hij de meeste stemmen. En wordt het vandaag bekroond met de prestigieuze titel Rode Draadplaat. Zeg het maar, wat kun jij linken aan D.C. Lewis? Misschien een andere Lewis? Misschien een ander lied over gebed? Misschien iets waar een trompet in zit? We worden net naar gerefereerd. Ik ben benieuwd. App hem maar!

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: CC Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: DC Lewis
1: en mijn gebed.
2: De rode draadplaat.
1: En ga daar maar wat aan vastknopen. Nou, het is gelukt hoor. Er zijn weer veel leuke opties binnengekomen. Bijvoorbeeld Nico, die wil van DC Lewis naar DC Talk met Colored People.

noteren we bij optie 1 vandaag in de selectie. Marleen heeft nummer 2 en zij wil van Mijn Gebed naar Rebecca St. James met Pray. En last but not least, Esther, die we ook door op het thema gebed. In Salvation en Mosaic Worship, Huis van Gebed.

de potentiële rode draadplaten. Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3. Sebastian, die is er al uit. Die gaat voor 1. DC Talk, Colored People. Even kijken, Marjolein hier. Die stemt zojuist op 2. De keuze van Marleen. Pray van Rebecca St. James. En even kijken, dit is Esther. En ook hier nog een heel gezin volgens mij. Nathan, Esther en Jan Willem, die gaan voor nummer 3. In Salvation, Music Worship en Huis van Gebed. Kom maar door. Wat ga jij voor? 1, 2 of 3. Mag je nu appen naar de studio. Dit zijn de Casting Crowns. Okay.

Psalm 98 op Groot Nieuws Radio. En dit is hem hoor. De rode draadplaat van vandaag. We waren bij een lied uit 1970. D.C. Lewis, Mijn Gebed. En dit is Huis van Gebed. In Salvation en Mosaic Worship. De rode

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks.
7: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht, Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55.
12: En toen was de donderdagavond begonnen. Welkom en leuk dat je Groot Nieuwsradio aan hebt staan. Ja, de bioscoop. Er zijn al verschillende manieren van een film kijken in de bios. Met 3D-brillen, met stuiterende stoelen. En er is nu iets nieuws weer bijgekomen. Ik vertel er zo meer over. Ook Michael W. Smit komt eraan met Sky Spills Over.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ah, eindelijk.
10: zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
17: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: De dag van vandaag.
19: Met Laurens van der Kraats.
18: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smit, Sky speelt over. En daarmee is de donderdagavond begonnen. Welkom bij de dag van vandaag. En zometeen ga je nieuws horen over een album wat je zelf kan samenstellen en wat op de radio te horen is. En muziek komt eraan van Zero Worship bijvoorbeeld nog. Maar eerst, ik vond het leuk hoor. In het ND las ik een artikel over een nieuwe bioscoopervaring. Je hebt natuurlijk al 3D. Dat is een ding hè, met zo'n brilletje op. Dat kennen we allemaal wel. Je hebt 4D. Dat gaat nog een stapje verder. Hè. Dan wordt het een soort kermisattractie met de stoelen die alle kanten op stuiteren en zo. En met een regenbui, dan kan er ook echt een straal water in je gezicht plensen. Maar nu heb je dus blijkbaar ook de cinema culinair.
1: Cinema culinair.
0: En dat betekent dat je een eetervaring... Ja, dat je ook echt de film kan proeven, als het ware. Om een voorbeeld te geven, je gaat dan de bioscoopzaal in. Daar staan dan niet alleen stoelen, maar daar staan dan... Ja, alsof je gewoon een restaurant binnenloopt voor een groot wit doek. Allemaal gedekte tafels. Jij gaat daar lekker je filmpje kijken. En op het moment dat bijvoorbeeld in de film Ratatouille... er ook eten geserveerd wordt, dan wordt het ook voor jou geserveerd.
1: Ik denk dat dat misschien wel de beste film gelijk is om daar te kijken ook.
0: En te eten, want je krijgt exact hetzelfde te eten... wat dan ook in die film geserveerd wordt op dat moment. Dus zo. Op die manier ga je dus helemaal op in de film... op ook een eetniveau, als het ware. Ik vind het wel een leuk idee.
1: Wat leuk. Ja, wat nou als er christelijke films of zo? Je hebt ook The Chosen, toch?
0: Nou, dat is misschien wel een idee. Dat je dan inderdaad op die serie van Jezus, over het leven van Jezus... dat je dan ook aansluit bijvoorbeeld met het laatste avondmaal. Het broodbreken, dat je dan wijn uitdeelt bijvoorbeeld. Wonderbare spijziging. Zou je misschien iets mee kunnen met de vijf broden en twee vissen of zo. Manna, dat uit het plafond valt. Ik zie het op zich wel voor. Hoewel springhanen met honing, daar hoef je mij niet voor te bellen.

En wat ook goed gaat zijn, dat weet ik nu al, is onze playlist eind augustus op twee specifieke dagen. Namelijk 23 en 24 augustus, dan gaat het gebeuren. Dan zijn er 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof te horen hier op de radio. Ja, en dat kan van alles zijn. Misschien een lijst met liederen die jij zelf uitkiest. Misschien wil je dat samen met je kring doen. Misschien met je gezin, de club van de kerk of van de sportvereniging. Ja, dat maakt het zo leuk. Je kunt dus echt een heel album samen gaan stellen met jullie favorieten of jouw favorieten. En die gaan we dan een uur lang uitzenden. Dus het is echt elk uur een ander verzamelalbum van het geloof. Wat dus te horen is hier op Groot Nieuws Radio. Nou, als je dat leuk vindt, je wil eraan meedoen, ga dan even naar grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. En geef daar even door welke tracks jij graag wil horen. Wat de soundtrack is, zeg maar, van jouw geloof. En dan kunnen we dat gaan draaien. Dat lijkt me hartstikke leuk. Op 25 en 26 augustus gaat het dan worden uitgezonden, is het idee. Dus laten we je horen. grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Dus dat is de plek waar je een lijstje kan insturen. Heel benieuwd. Martijn Buwalda hoor je zo naar Cody Carnes. Christ is

0: Romualda.
1: Spreken is zilver.
0: Bijbel. Ja, we gaan even terug in de tijd naar gisteren. Toen had ik aan de telefoon, Roel Bastiaans in de Doorgeef Bijbel. En die had een mooie tekst ook uitgekozen. Ik ga even kijken waar die staat. Even zien. Hier, Deuteronomium 6, vers 5. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En ik vertelde hem dat het best wel, ook op mij overkomt, als een grote tekst. En hoe doe je dat? Kan ook best wel misschien een juk worden wat je jezelf kan opleggen. Hoe doe je dat op een ontspannen manier? En hij zei het volgende. Ontspannen mee omgaan. Dat kan ook het antwoord zijn natuurlijk. Ja, ik stuur je al.
2: U moet er ook wel eerlijk in zijn. Ik heb ook wel vaak dat ik denk van poren. Dus dat lijkt wel onhaalbaar. Maar toch, ergens is het gewoon het diepe verlangen dat je gewoon weet van... Dit is het. Er is niks anders. Je kan het zoeken in allerlei windstreken. Dat hebben we ook gedaan in het verleden. Maar dit is het.
0: Ja.
2: En al zou dat ook het enige zijn van de rijkdom die je ooit hebt gehad. Dat is ook van de absolute rijkdom die je hebt in de Heer. Dan is dat super. En dan mag het je alles waard zijn. Want ooit komt er een moment. Dan stopt het hier op aarde.
0: Ja.
2: En dan mag je voor zijn troon komen. En dan is het... Ik denk er wel eens vaker van. Ik hoop niet dat ik dan denk van had ik maar...
0: Voor de Roel Bastiaans in de Doorgeefbijbel. En wie hem heeft doorgegeven, hoor je zo. Ja, en we zijn nog steeds in het zuiden hoor, in Limburg. Eerst Hillsong, maar Redeemer.

0: bekend als Mijn Verlosser Leeft. En dit is het origineel. Hillsong, My Redeemer Lives. 1 minuut over 6:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland moet een nationaal crisisplan maken voor extreme hitte, zeggen experts. Er moet 1 duidelijk draaiboek zijn met daarin bijvoorbeeld aangepaste werktijden en aandacht voor kwetsbare mensen. De Europese Voetbalbond dreigt met een boycott van het WK. FIFA-voorzitter Infantino wil het toernooi in aandelen gaan verkopen aan investeerders en de UEFA is daar fel tegen. Ze spreekt ook namens de KNVB. En in Engeland kunnen voetballers en coaches voortaan op strengere straffen rekenen als ze discrimineren. Voetbalbond FA scherpt de regels aan. Wie discrimineert wordt voor minimaal 10 wedstrijden geschorst. Eerder was het nog 6.
0: Dan het grote nieuwsradio weerbericht door Buienradar. Vanavond kan hier en daar nog een drup regen vallen, maar het blijft op de meeste plekken droog en koelt dan af tot een graad of 14. Morgen is het zonnig en op de meeste plekken droog. In het noorden en oosten kan de regen vallen met lokaal kans op een onweersbui. Het wordt morgen maximaal 29 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: En nog wat vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden op de A9. De Wijkertunnel is dicht. Je moet omrijden via de A22. A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray gebeurde een ongeluk met vrachtwagens. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook dicht is de N48, de weg Ommen Hogeveen. In beide richtingen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Omleidingsroutes staan lokaal aangegeven.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Oeh, fijne track komt er zo meteen aan van Project of Love. Matthew 6, Look at the Birds. Ook de doorgeefbijbel hoor je zo naar Reijer en Cyrano. Dit is Goede Vader.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Rijer met Sierra Noah, je hoorde Goede Vader.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Limburg is nog niet van de Doorgeefbijbel af. En wij ook nog niet van hen, gelukkig. Daar zijn we heel blij mee. Leuke mensen aan de telefoon de afgelopen weken. En ja, wie we vanavond aan de telefoon krijgen, is natuurlijk de vraag. We gaan het weer horen. Als het goed is, is het weer doorgegeven. En is er een nieuwe tekst gearseerd?
2: Goedenavond. Je spreekt met Jef Knoten.
0: Hoi Jef, goedenavond met Lauwens, Groot Nieuwsradio.
2: Ah, goedenavond.
0: Hoe is het leven?
2: Ja, perfect hè?
0: Perfect zelfs.
2: Ja, als je in hem bent, dan krijg je gewoon een perfect leven.
0: Zo, dat, is, ja. Dat zijn de statements. Maar dat zeg je vaak als iemand vraagt hoe het gaat?
2: Ja, zeker. Ja? Dat is logisch, ja.
0: Dan heb je meteen een gesprek, denk ik, kan ik me voorstellen.
2: Oh, hoeveel tijd heb je?
0: Nou ja, we hebben een minuutje of 7. Maar is wel even benieuwd, hoe was je dag vandaag, Jef?
2: Ja, goed hoor. Lekker met de kinderen bezig en... Ja, dingetjes in de tuin. En ik heb met mijn broeder op visite gehad. En hebben we nog eventjes over een hoop dingetjes mogen praten. Over het kansvuuravond wat we hier hebben. Altijd in Oisbeek. Met een broeder. Ja, nee hoor. Het is echt... We hebben een leuk dagje vandaag gehad.
0: Fijn.
2: Jou, hoor.
0: Nou, goed om te horen. Ja, dan krijg je ineens de Doorgeefbijbel door. We zijn volgens mij nog in Limburg. Want ik hoor je oorschot nog zeggen.
2: Ja, je spreekt nou met Jef Knoten uit Brunssum.
0: Okay.
2: En voorheen kwamen wij uit Alblasserdam, we zaten bij Jozua. En daar had ook een klein beetje mijn verhaal over Romeinen 8.
0: Nou, deel de tekst inderdaad maar, dan ben ik heel benieuwd naar je verhaal.
2: Ja, nou, maar luister, Romeinen 8. Kijk, er staat dus, mag ik hem voorlezen?
0: Zeker, ja.
2: Ja, Romeinen 8, vers 2. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in de zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, omdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling werd gebracht. We leven immers niet volgens de aarde maatstaven, maar volgens de geest. Dus volgens die van de geest. Nou, toen ik zeg maar tot het geloof ben gekomen, is er heel veel gebeurd in mijn leven.
0: Wanneer was dat?
2: Dat was toen, zeg maar, 20 jaar geleden.
0: Zo, een tijdje terug.
2: Ik was 40, 41 jaar en ik had geen zin meer in het leven. Huh. En daarvoor was er iemand die had voor mij, zeg maar, gebeden. Uh-huh. Willem, die komt zelf uit Slier of Hardingsveld, Wim Schild. Prachtige man, prachtige verhalen. En hij zegt, Jef, ik wil voor jou bidden. Dat mag, zei ik. Nou goed, dat wordt te lang als ik daarover ga praten, maar... Ik kreeg slechte gedachten en deze jongen wilde niet meer leven. Die wou gaan vliegen van de flat af. En toen kwam dat gebed van die man, kwam zo binnen als een dondersteen in een doosje. Nou, Jef Knoten die ging luisteren naar de Heer en hij zegt, maar ik zeg tegen hem, ik ken die bidden. Punt paard, ik had een hele mooie gesprek gehad. Ik moest terug naar Alblasserdam, want ik woonde in Zwijndrecht. Toen heb ik daar in Alblasserdam een huisje gekregen. Daar heb ik een vrouwtje leren kennen. Die ook met de Heer bezig was. En die heeft me meegenomen naar Jozua. En er gebeurden bijzondere dingen altijd bij ons. Hele bijzondere dingen. Maar goed, dan ben ik nog een uur bezig.
0: Wat is het meest bijzondere wat jou heeft veranderd? Want je zegt nogal wat. Je vertelde dat je het leven niet meer zag zitten. Ja. Heel concreet zelfs noem je net. Wat is er gebeurd toen dat jij het allemaal weer zag zitten?
2: Nou ja, goed, ik ben gescheiden. Ik heb een gezinnetje achtergelaten. Mijn ex kwam uit Zwijndrecht. Die bleef in Alblasserdam wonen, waar ik altijd gewoond heb. En ik ging in Zwijndrecht wonen. Ik was totaal met een ander leventje bezig. Ja, en toen God in mijn leven kwam, ja, dat is zo bijzonder. Ik kan dat niet uitleggen, maar als God met je te werk gaat, dan gaan de dingen echt veranderen. Want ik ging, zeg maar, ik wil niet zeggen een straatschofje, maar iemand die graag het gewone leven had, ben ik gewoon iemand die anders ging denken. En ik wilde God leren kennen. En ik had gevraagd aan hem, ik wil een christelijk meisje om dichter bij u te komen. En alles kreeg ik. Ik heb voor mijn kinderen gebeden, maar waar het om ging eigenlijk, over de geest. Ja, toen ik zeg maar gedoopt was, toen werd ik ziek. Toen kreeg ik in één keer een verschrikkelijke pijn in mijn buik en ik kreeg bloed in mijn ontlasting. En wat heel raar is, bij Jozua hadden ze nog nooit zeg maar, een gebedsgenezing gedaan. Op een gegeven moment, toen ik mijn onderzoekjes had gehad, hè, dat is echt heel mooi. Toen was er bij Joshua een gebedsgenezing. En ik ging naar voren toe. Ik heb alles uitgelegd. En toen kreeg ik die stroom ja, van levend water door mijn lichaam heen. En ik ben gaan huilen als een klein kind. En ik kom in het ziekenhuis en de dokter zegt... Meneer Knoten, u bent genezen. En dat heb de geest bewerkstellig. Op dat moment kwam de geest binnen. Hij geneesde mij van A tot Z. Ik heb nooit meer darmkanker gehad. En mijn broertje is daar wel aan overleden.
0: Jo. Dus je had darmkanker, zeg je. En toen heb je voor je laten bidden in de Joshua-gemeente. Toen kwam je in het ziekenhuis en toen zei de dokter ook van... je bent genezen.
2: Ja, hij had 3 polypen weggehaald.
0: Zo.
2: En ik werd zwaar, een zeer zwaar...
0: Je bent wel geopereerd?
2: Via ik ben op onderzoek, ja.
0: Ja, dus je bent ook geopereerd. Ja. En wat is voor jou de... Want kan het dan zijn dat het door de operatie is opgelost? Of heb je wel heel duidelijk dat het dan genezen is?
2: Dat is de hand van God.
0: Hmm.
2: En dat, weet je, als je christen bent geworden... Ja, en zoveel hebt mee mogen maken...
0: Hmm.
2: Hè, in een bepaald tijdsbestek dat God met je aan het werk is... laat hij de dingen zien die mooi zijn. Maar hij laat ook zien dat hij bij je is en dat hij je geneest.
0: Hmm.
2: En dat hij van je houdt. En hij geeft jou een nieuw leven. Ik had eerst niks, ik heb nu alles.
0: Hmm.
2: Ik heb echt...
0: En dat mooi om je enthousiasme te horen, Jeff. Te gek. Je staat echt in vuur en vlam volgens mij, hè?
2: Altijd. Ja. Als ik over God mag praten, ja, dan ken ik wel uren met je babbelen.
0: Ja, ik merk het aan je.
2: En het is zo mooi ook om met broeders over hem te mogen babbelen.
0: Ja.
2: Over hem mogen praten, maar respectvol.
0: Ja.
2: Houden van hem.
0: Dat is belangrijk, ja, zeker in deze tijd. Jeff, dank je wel voor het delen van je verhaal. En volgens mij zijn er nog veel meer verhalen inderdaad te vertellen. Dank je wel. En geef gerust de Bijbel weer door aan iemand. Dan gaan we maandag horen aan wie dat is geweest. Mocht je nu luisteren en je hoort het verhaal van Jeff... en je herkent daar misschien iets in vanuit het begin van zijn verhaal... over nou, dat je het niet ziet zitten, dat je misschien concrete gedachten hebt... een bepaalde negatieve kant op... weet dat je altijd kan bellen met 113, dus 113. Dan zijn er mensen die naar je willen luisteren. Dankjewel voor je bijdrage, Jeff, en ik wens jou een mooie avond.
2: Ja, nou, dankjewel dat ik het even mocht uitleggen. En ik hoop dat er heel veel mensen luisteren... die nog een stap willen nemen om tot de Heer te komen.
0: Dankjewel, mooie avond, Jeff. Hoi hoi!
2: Doei.

0: verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Marcel en Nina Zimmer. Ik zie uit naar de dag.
1: De Luisterwijzer.
0: En dan kijk ik graag even met je naar wat er zometeen na 7 uur allemaal te beluisteren is hier op Groot Nieuws Radio. Bijvoorbeeld zometeen Gable Price and Friends met Looking for You op 7. Op Groot Nieuws Radio non-stop kun je genieten van Reijer en Mirjam Kerkhoff met Zegen.
2: Van het leven dacht hij geeft.
0: Er zit Tom Herlaar zo voor je klaar. Geen Tim, maar Tom met wens. En dit lied. Christelijk Genemuider, Mannenkoor Stereo met Daal neer. Almachtig God is daar zo meteen te horen. Dit was de middagshow. En wat zijn de plannen voor vanavond, Luc? Val ik je mee, hè?
3: Daarover val je mij even mee.
0: Heb je plannen vanavond of niet?
3: Ik weet het niet. Ik ga even voor. Als jij eerst eens even jouw plannen deelt.
0: Mijn plannen? Ik ga vanavond met een vriend wat drinken.
3: Wat gezellig?
0: Ja.
3: Gewoon een terrasje op?
0: Ja, even lekker terrasje. Nog lekker weer vandaag, dus we nemen het er nog even van. Dus dat. Ja,
3: wat lekker.
0: Lekker toch? Even bijkletsen, wat gezellig. Hey, fijne avond. Leuk dat je luisterde. Morgen weer een nieuwe show vanaf 4 uur. En ik wens je een hele mooie avond. Dit is Stef Vlieder, Counting My Blessings. It's like

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: met zo makkelijk retour.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni. En die verschilden sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2.
4: Zometeen
6: wens. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Garage Ploeg in Sluisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl. Van schone strie.

0: Doneer.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Elke avond, vanaf 7 uur.
3: De mooiste kerk- en koormuziek.
2: Het christelijke radiostation.

Dat was het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo onder leiding van Harm Hoeven. Ja, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wens. Met vanavond toch wel wat verzoeknummers. Dat was wel even anders de afgelopen dagen. Maar vanavond heb ik er best veel. En ik hoop dat ze tot zegen mogen zijn voor degene die ze aangeboden krijgen. Dat geldt voor Ruben. Hij krijgt een plaat aangeboden van Minette Dekker uit Assen-Delft. Ruben is een trouwe luisteraar van Groot Nieuws Radio en hij luistert iedere dag. En ik hou ziels veel van hem, zegt Minette. Hoe mooi kan het zijn? Ruben, Minette kon kiezen uit twee nummers en ik ga voor mijn lijflied. Een lied dat mijn hart raakt en ik hoop dat het ook jouw hart raakt. Als een hert dat verlangt naar water. Je hoort het in een uitvoering van het jongerenkoor Reflector Nunspeet onder leiding van Wim Magree.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

was Eén naam is onze hoper in een uitvoering van Jan Loosman, een klassiek kerklied. Ik ga naar de aanvraag van Freek en Fieke Boers. Zij vragen een lied aan voor hun tante Hilda. En ze schrijven: lieve tante Hilda, wij willen u graag op deze prachtige wijze van harte feliciteren met uw 85ste verjaardag. Wat een dankbaar geschenk van onze vader die elk moment naar ons omziet. Wij wensen u voor aanstaande zaterdag een heel fijn feest toe met elkaar en voor de toekomst God zegen voor iedere nieuwe dag. Een lieve groet van Freek en Fieke. En de muziek die daar goed bij past is: Groot is uw trouw, o Heer. Je hoort het in een uitvoering van het Urker Mannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol.

0: Prachtig uitgevoerd door het Rokkermannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol. Groot is uw trouw, o Heer.
1: De dagtekst.
0: Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag. 30 juli 2026. En de tekst die bij deze datum is bedacht vind je terug in het Bijbelboek Romeinen. Romeinen 13 vers 1. En daar staat: iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld.

Dat was de Psalm Project met Ik dank u voor het leven. We gaan naar de verzoekjes van de PCOB-afdeling Woudenberg. En mevrouw Kuipers-Spruit van die PCOB schrijft ons: graag wil ik namens de PCOB-afdeling Woudenberg een muzikale gelukwens aanvragen vanwege de verjaardagen van een drietal leden. Op 24 juli is de heer Ebbers 94 jaar geworden. Op 27 juli was de heer Eppinga 89 geworden. Terwijl mevrouw de Smit van de Wetering gisteren haar 87ste verjaardag vierde. Langs deze weg alsnog de hartelijke felicitaties voor deze jaren geleden en Gods nabijheid en zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. We gaan luisteren naar een prachtig lied, Leg maar stil je hand in zijn handen, uitgevoerd door het Sliedrechts Mannenkoor onder leiding van Martin Sonneberg.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week interkerkelijk koor His Reflection.
2: Inderdaad, deze week dat koor His Reflection uit de driehoek Elburg, Doornspijk en het Harde. Het koor staat onder leiding van Edith Post en we gaan ze beluisteren met een prachtig lied. The Lord bless you and keep you.

Blijde klankenkoor van de week was dat, His Reflection. Met het nummer The Lord Bless You and Keep You. We gaan naar de aanvraag van Ellie van den End. En zij vraagt een nummer aan voor haar moeder, mevrouw Hartkoorn uit Oud-Alblas. En dat heeft alles te maken met haar 90ste verjaardag. Wat een gezegende leeftijd, mevrouw Hartkoorn. En Ellie schrijft, gefeliciteerd met uw 90ste verjaardag. En we zijn dankbaar dat u nog bij ons mag zijn. Een hartelijke felicitatie van uw dochter Ellie en van Jaap. En het lied dat daarbij hoort is Kom in mijn hart, Heer Jezus. Uitgevoerd door het Noordermannenkoor onder leiding van Harm Hoeven.

Wilt u ook een lied aanvragen? Geef uw verzoeknummer door als een persoonlijke wens. Een leuke manier om familie en vrienden te verrassen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Dat was Joke Buijs. En daarom behoor ik Jezus. We gaan naar de aanvraag van Sari Overgouw. Een lied voor haar moeder Pia Kwak uit Zuidland. En Sari schrijft... Lieve mam, gisteren ben je 87 jaar geworden. En dat hebben wij gevierd met de kinderen en kleinkinderen. Maar ook met je zussen, zwager en schoonzussen. Op deze manier nog een extra felicitatie. En we wensen je een mooi en gezond nieuw levensjaar toe. Liefs van Sari. Nou, het lied dat we gaan draaien hebben we eigenlijk al gehoord in deze uitzending. Maar we gaan het toch nog een keer draaien, omdat het speciaal voor u aangevraagd is. May the good Lord bless and keep you. In dit geval horen we het in een uitvoering van het Groot Mannenkoor Nederland, onder leiding van Martin Mans. De sopraan is Rineke de Wit.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Dat was Lof aan de Heer, uitgevoerd door het Christelijk Mannenkoor Assen, onder leiding van Bert Duist. Ja, je weet het, wil je een plaat aanvragen? Dat kan nog voor de komende tijd. Ga dan gewoon naar onze website grootnieuwsradio.nl/wens. En wij gaan nog even door met muziek. Prachtige muziek, de Martin Mans Formation. Hier zijn ze met opwekking 488. De kracht van uw liefde.

Dat was de Martin Mans Formation met De Kracht van Uw Liefde. Het zit er bijna op, deze aflevering van Wens. Ik zeg het nog maar een keer. Wil je graag een plaat horen of wil je iemand een plaat aanbieden als hart onder de riem of ter bemoediging? Laat het weten. Ga naar onze website grootnieuwsradio.nl/wens. Wij eindigen met Zingend Getuigen Kampen onder leiding van Gerwin van der Plaats met Alleen. Ik wens je nog een heel mooie avond toe. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog grenscontroles. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel door bergingswerkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venrijd is de weg dicht na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Thijs en Jorieke
17: live.
18: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
17: Over het thema Weerbaar in de onrust.
18: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
19: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
18: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
16: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
19: Tot dan!
20: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Odido. Groot Nieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Zometeen
8: levenswoorden.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. In samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
17: Levenswoorden.
18: Met Daan Olthoff.
19: Een hele goede avond. Hoewel het misschien nu een beetje een rustige avond is, je al aan het bijkomen bent van de dag van vandaag, die misschien wel een beetje wat drukker was dan dat je eigenlijk had gewild, gaan we ons toch een beetje inspannen. We gaan het namelijk hebben over de tekst die je kunt vinden in Efeze 4, vers 3 tot en met 6. En dat doen we samen met Willemijn Bijl van het Leger des Heils. Eerst lezen we de dagtekst uit Romeinen 13, vers 1. Daar staat: iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld.

0: Christian Verwoerd en Erika de Wit. Mijn waarde ligt niet in bezit. Span u in. Een opdracht die misschien een beetje gek uit de hoek komt zo in deze vakantie, waar het vooral belangrijk is dat we rust nemen. Toch is het de tekst die we vinden in Efeze 4, vers 3 tot en met 6, die daar ons toe oproept. Maar toch, om een beetje in die vakantiestemming te blijven, beginnen we daar wel in de overdenking van Willemijn Bel van het Leger des Heils.
1: Ik neem je even mee op vakantie. Het is voorjaar, een zonnige dag en het is aangenaam buiten. We bezoeken de omgeving van West-Turkije. Vanuit de Bijbel kennen we deze streek als Klein-Azië. In dit gebied vinden we indrukwekkende overblijfselen van wat eens een bruisende havenstad was, Efeze. Terwijl je door de stad loopt en de verhalen hoort, verbaas je je hoe belangrijk deze stad was. Efeze was een havenstad waar veel handel werd gedreven. Er werd geld verdiend. Door de handel kende Efeze een diversiteit aan mensen en culturen. Al lopend door de stad ontdek je dat ook in Efeze geld niet altijd eerlijk werd verdeeld. Het grootste deel van de inwoners had uitdagingen om rond te komen, terwijl er een kleine, zeer rijke bovenlaag was. Daarmee is een stad als Efeze niet heel anders dan nu. Om ons heen is er diversiteit. Kijk eens rond, in je eigen wijk of buurt. Mensen met eigen gewoonten, geloof, taal, die samen met jou in jouw eigen buurt wonen. Zoveel mensen, zoveel meningen. Als ik naar mijn eigen straat kijk, zie ik die diversiteit ook. Mensen van verschillende afkomst, talen, culturen en geloofsovertuigingen. De waarheid is ook, we leven ons eigen leven achter onze eigen voordeur. Sommige buren zijn net als ik vroeg op om op tijd te starten op werk. Als we aan het eind van de dag thuiskomen, is dat vaak maar voor even. Na de maaltijd, naar de sportschool, een vergadering of wat dan ook. Hoe goed ken ik de mensen in mijn straat? Weet ik wat hen beweegt of motiveert? Een spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind. Verschillen tussen mensen onderling kunnen een bron zijn van inspiratie, contact en verbinding. Maar ook een risico op verdeeldheid. Paulus was een reiziger. Vol vuur voor het geloof trok hij door verschillende landen en kwam met veel mensen in aanraking. Wellicht dat hij zich daardoor ook bewust was van de noodzaak van eenheid. In de tekst van vandaag gebruikt hij maar liefst 7 keer het woordje één, om het belang van eenheid te benadrukken. Paulus begint zijn appel voor eenheid met een oproep. Span je in. Dat vraagt om een actieve houding. Het vraagt om bewustzijn en alertheid. Gelijk dwalen mijn gedachten af naar een andere brief die in de Bijbel staat. Een tekst uit Hebreeën, waarin we als gelovigen worden aangemoedigd om vastberaden de wedloop te lopen die voor ons ligt. Die oproep tot inspanning heeft geen individualistisch karakter. Het gaat om een samenbindende kracht. Een gezamenlijke basis is nodig. Die basis, zegt Paulus, is vrede, die de Heilige Geest, die God zelf, aan ons geeft. Die vrede begint bij God en hoeven wij niet zelf te maken, maar mogen we bewaren. Vrede maken is niet iets waar wij als mensen goed in zijn. Kijk maar naar het nieuws. Het lijkt soms makkelijker om een oorlog te beginnen dan met elkaar in gesprek te komen. De vrede die God aan ons geeft, komt van Hem. Hij heeft die vrede bewerkstelligd en roept ons op om in Zijn naam die vrede te bewaren. Voor het bewaren van die vrede worden wij als mens ingeschakeld. Het doet me denken aan een tekst uit Prediker. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. God legt in de schepping een basis voor verbinding, horizontaal en verticaal, tussen mensen onderling en tussen God en mensen. Die verbinding begint bij God zelf. Zijn verlangen naar de schepping naar zijn interactie met ons als mensen en de interactie tussen mensen onderling. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken.

0: The Casting Grounds, you're the Who Am I. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Willemijn Bel van het Leger des Heils, waar ze ons even meenam op vakantie. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Door vrede kan eenheid ontstaan, te midden van veelkleurigheid. In zijn rondgang op aarde verzamelde Jezus volgelingen om zich heen. Mannen en vrouwen van verschillende afkomst, waarvan sommigen niet een al te beste positie in de gemeenschap hadden. In de Bijbel vind je meerdere verhalen waarbij Jezus in contact komt met mensen die door anderen als minder worden beschouwd. Hij spreekt hen aan, neemt de tijd en eet met hen of gaat in op een uitnodiging om bij hen te komen. Voor mij wordt daarin duidelijk hoe radicaal Jezus' boodschap was. Een boodschap van radicale waardigheid. Het verlangen van God naar verbinding met zijn schepping, met zijn mensen. Ongeacht rang, afkomst, status, mening of overtuiging. Onvoorwaardelijk de verbinding makend vanuit liefde. Dit voorbeeld gaf Jezus ook aan de discipelen. Tijdens het Pesachfeest en de kruisiging die zou volgen, zit hij met hen aan, eet en deelt met hen. Met elkaar eten kende in de oudheid een diepere laag van betekenis. Samen eten met iemand betekende dat je die persoon als je gelijke beschouwde. Als ik daarover nadenk, besef ik me hoe ontregelend het geweest moet zijn. Jezus die at met mensen met wie je liever niet geassocieerd wilde worden. Dat maakt van samen eten een actieve daad, het bieden van waardigheid aan een ander. Door samen te eten en daarmee een ander als je gelijke te beschouwen. Ook als die ander er ideeën of leefstijlen op nahoudt die jij zelf niet deelt. Of een achtergrond heeft die ver afstaat van jouw eigen achtergrond. En dan met elkaar aan tafel zitten, eten, delen en laten zien dat ondanks alle verschillen we elkaar zien als elkaars gelijke. Jezus geeft die opdracht ook mee aan de discipelen als ze samen de Pesachmaaltijd eten. Hij roept hen, en daarmee ook ons op, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Vanuit het beeld van de Pesachmaaltijd denk ik aan het avondmaal dat in kerken wordt gevierd. Een krachtig ritueel als moment om met elkaar te delen in geloof. Maar zou het ook een gewone maaltijd kunnen zijn, waar je met elkaar, ondanks je verschillen, samen kunt aanschuiven en delen? In het besef dat Jezus de tafelheer is die ons uitnodigt. Een uitnodiging die uitgaat naar iedereen, ondanks je achtergrond of wat dan ook. Een uitnodiging die zegt dat de gastheer aan zijn tafel uitnodigt en wij ons dus niet druk hoeven maken welke selectiecriteria van toepassing zouden moeten zijn. Jezus als tafelheer die ons uitnodigt, waarbij ook onze tafel thuis zijn tafel mag zijn. En niet alleen onze tafel thuis, maar ook bijvoorbeeld een tafel in het buurthuis of de tafel bij de barbecue tijdens Burendag of zelfs een bekersoep of een stuk brood dat je uitdeelt aan iemand op straat. Misschien is dat het beste medicijn tegen de verdeeldheid die we om ons heen ervaren. God is één. Hij brengt ons bij elkaar en nodigt ons aan zijn tafel. Om samen te zijn, elkaars gelijken te zijn en samen te delen, te leren en te groeien. Dan denk ik aan woorden uit een oude vertaling van Psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Samen zijn en delen aan zijn tafel om als elkaars gelijken te ervaren hoe goed God is. Als je later vandaag aan tafel aanschuift, thuis of bij anderen, wens ik je toe dat Jezus zelf aan jouw tafel je gastheer zal zijn. Zodat je als elkaars gelijken, ondanks alle denkbare verschillen, in zijn naam samen één kan zijn.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Het lied waar het allemaal bij begon voor Kees Kruijenoord. God Over Moon and Stars. Daarvoor hoorde je Dean. Heel Mijn Hart Zingt. Je kon vandaag luisteren naar een overdenking van Willemijn Bijl. Morgenochtend dan zijn we er weer met Levenswoorden. Vanaf 5:30 op de radio. En natuurlijk altijd ook met de podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: De nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 17, vers 1 tot 10 uit de Basisbijbel. Mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen, zullen worden gestraft. Jezus zei tegen zijn leerlingen: er gebeurt altijd wel iets wat mensen verleidt om slechte dingen te doen. Maar het zal slecht aflopen met iedereen die daar de oorzaak van is. Als u met een kind overhaalt om slechte dingen te doen, zou het beter voor hem zijn geweest als hij met een molensteen om zijn nek in de zee gegooid was, dan dat hij daarvoor de straf moet dragen. Pas dus goed op. Lessen over vergeving en over geloof. Jezus zei: als je ziet dat iemand iets verkeerds tegen je doet, spreek daar dan streng met hem over. Als hij er spijt van heeft, vergeef het hem dan. Zelfs als hij 7 keer per dag iets verkeerds tegen je doet en 7 keer bij je terugkomt en zegt: het spijt me, dan moet je hem vergeven. De 12 leerlingen zeiden tegen de Heer Jezus: geef ons meer geloof. De Heer zei: je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je dan tegen deze boom zou zeggen: kom met wortel en al uit de grond en ga in de zee staan, dan zou hij je gehoorzamen. Een heer en zijn knecht. Jezus zei: stel dat je een knecht hebt die voor je ploegt of je vee hoedt. Als hij van het land thuiskomt, zou je dan tegen hem zeggen: kom er gauw bij me aan tafel zitten? Nee, je zegt: maak mijn eten klaar en bedien mij tot ik klaar ben met de maaltijd. Daarna mag je zelf eten en drinken. Zul je je knecht ervoor bedanken dat hij deed wat je hem had bevolen? Nee, dat doe je niet. Hetzelfde geldt voor jullie. Dus als jullie alles hebben gedaan wat jullie bevolen is, moeten jullie zeggen: we zijn maar knechten. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in een hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
9: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit een modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in een drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren van afgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zal voor het eerst zijn. Trump zegt dat zijn doel is om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.